0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 6 uur Top Headlines krijg je van Ortwin.
3: Goedemorgen. De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
4: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: Check dus best de routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten werd getroffen. Daar zijn er geen slachtoffers gemeld. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e, Antwerp pas 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden.
5: Al 1 plaats onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E40. Daar is blijkbaar een obstakel op de weg, waardoor je 20 minuten verliest tussen Erpenmeren en Afligem.
1: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
5: Ja, het was een druk weekend en er was ook een ontsnappingspoging bij ons thuis.
6: Is uw vriendin ontsnapt?
7: Eindelijk!
5: Nee, nee, nee,

0: maandag 12...
1: Zo, rustig, dat rustig, allemaal. Rustig. Maandag inderdaad.
0: Maandag 12 oktober, goedemorgen, 5 over 6. En we hebben het daarnet al gehoord. Een ontsnappingspoging ten huize bij Ernaard.
1: Ja, inderdaad. Want ik heb sinds kort een katje thuis. Exact hoe het klinkt. Ja. En die mag nog niet naar buiten, omdat ze gewoon nog te jong is. Met de tijd gaat daar wel verandering in komen. Maar goed, nu mag het nog niet.

0: ook. Ze zat gelukkig nog op het terras en heb ik proberen zo, kijk, zo de afsluiting te...
1: Zo wat groot maken. Zo,
0: mee groot maken, zodat ze niet van het terras kan en niet in de verdere tuin.
1: Ja.
0: Dat lukt op zich wel nog, maar ja, de kat was benieuwd en ik zeg, kom, Pitoetje, ga maar...
1: Hallo, wie, ik hang aan uw lippen, ja, vertel.
0: Ga maar naar binnen, want ik was bang dat ze weg ging zijn, hè.
1: Ja.
0: Maar dat hielp niet.
1: Oké.
0: Ze bleef koppig zitten.
1: Ja.
0: Dus heb ik de sterke middelen moeten gebruiken.
1: Oh.
0: Heb ik me heel groot gemaakt.
1: Ja.
0: En dan...
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Waarom had ik dat graag gezien? Hoe ze met een keukenschort aan.
0: Ja, met een keukenschort aan.
1: Tegen die kat.
0: Maar dat is een heel efficiënt middeltje. Ja? Ja, ze was direct weer naar binnen.
1: Ik zou ook schrik hebben, om eerlijk te zijn. Oh, man.
0: Ja, kijk, ja. We hebben wel direct het raam dicht gedaan en alles op slot. Ja,
1: gedaan met de frisse lucht.
0: Dat is genoeg.
1: Stel je eens voor dat je dat moet doen om alles gedaan te krijgen. Zo, plaatje horen.
2: Jouw dagelijkse dosis.
1: Gelukkig is dat niet het geval. Kan je gewoon een berichtje sturen in de Top Radio B-app om deze maandagochtend te starten.
0: Ja, die maandagochtend gaan we op een fijne manier proberen te starten. Niet met een of andere kat of iets anders. Nee, gewoon met een nummer dat jij heel graag wil horen om die week te starten. Een nieuwe week. Dus een belangrijke beslissing ligt er op jouw schouders nu. Als je een goede suggestie hebt voor die maandagmorgen, stuur die dan gewoon door via onze Top Radio B-app.
1: Nou, niet met een kat, maar misschien wel met een tof poesje. Kijk, Rihanna bijvoorbeeld, ik zeg maar niet.
0: Dat heb ik niet gezegd.

0: kwart over zes op deze maandagochtend. En het gaat vanochtend al over katjes. Dat is toch leuk?
1: Dat is waar.
0: Voilà.
2: De dagelijkse dosis van...
0: Bram, heb jij een poes thuis?
3: Nee, ik heb geen poes thuis.
0: Ah ja, oké. Dus geen huisdieren dan, of wel?
3: Nee. Totaal geen huis.
0: Oké, dat is voordeel, want dan sta jij nooit op je terras als een of andere kwade kat om op jouw kat te blazen. Dat was het verhaal van Lobby daarnet.
1: Ja, Bram, je hebt niet zo'n fijne ochtend deze ochtend. Vertel, wat is er aan de hand?
3: Ja, ik moet normaal gezien van regio Gent naar Brussel vandaag en mijn GPS stuurt mij rond via Sint-Niklaas.
1: Oei, dat klinkt als een grote omleiding. Ja, dat komt door het voorwerp op de weg, dat kan ik je nu al vertellen. Ik heb geen idee wat het obstakel op de weg is, maar misschien gewoon de GPS volgen, dat lijkt mij gewoon het veiligste.
0: Laat ons hopen dat het geen dode kat is. Bram, welke track kan ik u voor die draaien om die verschrikkelijke start van die maandag toch wat goed te maken?
3: Dat is Freaks van Timmy Trumpet.
0: Oké. Ik klap. Heb je nog een fijne maandag gepland, Bram?
3: Ja, ga werken. Zoals gewoonlijk.
0: Kijk, geniet ervan en geniet van deze Timmy Trumpet. Fijne maandag, Bram. Tot de volgende. Doei.
3: Ja, bye-bye.

0: net even naar de historiek van Bram in de Top Radio BE heb gaan kijken. En hij heeft hem de laatste weken blijkbaar al 3 keer aangevraagd, die Dimmy Trumpet en Freaks.
1: De volhouder wint.
0: Ja, zeker.
2: Zometeen in de Ochtendclub.
1: Wie ook volhoudt zijn de betogers in Brussel, want gisteren was het opnieuw van dat. Dat. En veel meer nieuws zometeen in de Drivalogie.
3: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Ik geef je met plezier drie nieuwtjes mee die je moet weten voor je dag begint.
1: De drie van Louis.
0: De Standaard heeft het over 10.000 betogers eisen een ambitieuzer klimaatbeleid. Gisteren was er een groot klimaatmars in Brussel. Daarin kwamen 45.000 mensen op straat om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. En in tegenstelling tot de scholierenprotesten eerder vorige week waren er nu geen incidenten. Dus het kan ook gewoon op een vreedzame manier. Dan het laatste nieuws. In Meer houdt de regering in een wurggreep. Morgen geen State of the Union. Ja, normaal gezien zou er morgen een State of the Union komen waarin premier Bart De Wever de begroting ging voorstellen voor komende politieke jaar. Maar die onderhandelingen zitten volledig vast en daardoor gaan ze dus niet op tijd klaar geraken. Waarschijnlijk zal de deadline gewoon op eind oktober komen nu. En dan het nieuwsblad. Belgen spenderen 35,7 miljard euro in supermarkten. Als we dat eventjes omrekenen, komt dat ongeveer op 3000 euro per inwoner per jaar in de supermarkt. Of zo'n 60 euro per week. De producten waar we dan het meeste aan uitgeven, er is ook een soort top 3 gemaakt. Op 3 staat daarbij kruidenierswaren, zoals pasta, rijst, conserven. Ja. Dan op 2 de zuivelcategorie, zoals yoghurt, melk. Ja, die dingen. En op 1, met 41%, de absolute koploper, verse producten zoals vlees, vis, groente, fruit enzovoort.
2: Ja.
0: Is dat een beetje zo de verdeling die bij jou ook...
2: Ik denk dat wel, ja. Dat zou wel eens heel goed kunnen. Maar dat is ook logisch, omdat die verse dingen ook gewoon heel vaak duurder zijn.
0: Ja, 1, dat. En 2, ook dat dat in elke maaltijd verwerkt zit, toch?
2: Ah ja. Allee, ja. Goed punt. Ja, klopt. Ik vraag me dan af, klopt het dan bij jou, waaraan geef jij het meeste geld uit aan? Dus, waar geef jij het meeste geld in?
0: Ik schrik er een beetje van dat drank niet in die categorieën zit. Maar ja, nee.
2: Lobby heeft een probleem. Maar nee, dat is geen waar. Aandacht, vertel.
0: Maar ja. Nee, frisdrank kost tegenwoordig ook veel geld al. Voor gewoon een blikje frisdrank betaal je ook al redelijk wat in de supermarkt. Of als je iets van wijn of zo koopt, dat kost toch ook al snel heel wat geld.
2: Ja, dat is waar. Dat klopt. Maar die zit daar niet in.
0: Nee, die staan op plaats 4 en 5.
2: De alcoholische, 4 en 5. Ah, ja, apart. Okay,
0: alcoholische dranken op 4 en op 5... De alcoholvrije dranken.
2: Ja, ik denk wel dat ik het meeste geld ga uitgeven aan vlees.
0: Ja. Ja, ik denk, dat is in het algemeen het duurste, toch?
2: Ja, hè. Ja. Hoe zit dat bij jou? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hebben we het er zo meteen over naar Tayo Cruz en Break Your Heart in de ochtendclub. Goedemorgen.
1: Top

0: We gaven afgelopen jaar allemaal samen zo'n 35,7 miljard euro uit in de supermarkt.
1: De Ochtendclub.
0: De populairste producten daarbij zijn vooral de vers afdeling, zoals vlees, vis, groente, fruit, die dingen. Maar ik heb ook nog een ander opvallend cijfer gezien en dat is dat we met z'n allen minder geld uitgeven aan dierenverzorging en dierenvoeding.
2: Oké, hoe komt dat? Omdat er minder dieren zijn dan of zo? Of hoe zit dat?
0: Ja, ik moet misschien een klein beetje anders zeggen. Minder geld uitgeven in de supermarkten, want we geven meer uit, maar we kopen het gewoon niet langer in de supermarkten. Blijkbaar is dat iets wat meer en meer online wordt gekocht.
2: Ja, Bram stuurt ook nog een bericht. Die zegt, drank, dat wordt bij mij niet in de supermarkt gehaald, maar in een drankenhandel is daar net iets goedkoper. Misschien daarom dat die wat lager ligt in het krantenartikel dan, denk ik.
0: Kan ik ook wel geloven. Maar goed, tegenwoordig, ik dacht dat iedereen gewoon alles kocht in de supermarkt.
2: Ja, denk verkeerd, vrees ik. Ja.
0: 4 plaatsen momenteel waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat er richting Brussel op de E40. Daar verlies je 20 minuten tussen Erpenmeer en Afligem. Brian heeft ondertussen ook laten weten in onze app dat het vooral een kijkfile is en dat dat gaat over 12 wagens die daar op de pechstrook staan. Verder ook nog aanschuiven op de binnenring rond Brussel. 20 minuten tussen Expo en Vilvoorde komt daar door een ongeval. Op de ring rond Antwerpen richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook op de E313 richting Antwerpen een kwartier file tussen Masshoven en Bommelgem.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens erbij.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
11: Hörman. Zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Hörman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op Hörman.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: Ik ben een hele weekend met mijn werk bezig geweest, Louis.
1: Oei, goed dan.
0: Ja, omdat wij vandaag een, naar mijn gevoel, bijna onmogelijke opdracht hebben.
2: Welkom in de Ochtendclub.
0: Elke ochtend voegen wij een luisteraar toe aan onze ochtendclub. Dat doen we altijd aan de hand van een criterium. Een criterium dat is opgelegd door de luisteraar die we er de keer ervoor hebben aan toegevoegd. Ja. Dus vandaag is dat het criterium van Marcia uit Borsbeke. Zij is een carnavaliste. En zij zei, Brian, of Brian en Louis, voeg eens iemand toe die lid is van een tweeling.
1: Het positieve daaraan wel... Ah. Is dat er sowieso twee mensen zijn dan?
0: Ja, maar je moet zeggen... Ja. Ja, ik ga even uitleggen wat ik dus daarnet gezegd heb, Louis. Ja. Klopt, maar je moet ze natuurlijk wel vinden. En daar ja, had ik toch een klein beetje... Heb ik een beetje mijn twijfels over.
1: Maar er zit toch sowieso op dit moment een tweeling aan het luisteren. Of iemand die lid is van een tweeling. Ja, kan toch niet anders?
0: Ik weet het niet. Ken jij een tweeling?
1: Ik vroeger hadden we wel zo'n eenige tweeling in de school zitten.
0: Ah ja, ik dus niet. Vandaar misschien mijn lichte paniek op dit moment. Ik weet het niet. Kijk, ben jij lid van een tweeling? Laat het dan vooral even weten in de Top Radio B-app. Dan voegen we je zo meteen met plezier toe aan de Ochtendclub. Eerst nog Paul van Dijk.

0: Guusje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILD.living.
4: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
5: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
4: En handen die vanzelf werk zien.
5: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
4: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
5: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
3: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILD.living.
6: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bondecenter alle stevens wilt werken. En bezoek nog volk. De vaalherstelder poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Sta je nu weer in de file en ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
12: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top

0: Mea culpa. Ja, mea culpa. Ik heb mij vergist.
1: Ja, er zijn blijkbaar toch meer tweelingen dan we denken.
0: Absoluut.
2: Welkom in de ochtendclub.
0: Die komen ook altijd per twee, hè, dus dan heb je in theorie wel, in theorie wel gelijk. Kelly uit
1: Haarlembeke.
0: Gent. Haarlembeke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Jij maakt deel uit van zo'n tweeling?
3: Ja, ik maak deel uit van een twee-eeige tweeling.
0: Oké.
1: Oké, dat wil zeggen dat jullie dan niet op elkaar lijken, hè? Dat is toch zoiets, hè?
3: Ja, klopt. Eén-eig is identiek, twee-eig is niet identiek, maar aangezien ik een broer heb, kan ik sowieso niet één-eig zijn, hè?
1: Ja, dat snap ik. Goed, kijk, je bent sowieso al lid van onze ochtendclub, maar we gaan je nog ietsje beter leren kennen. Ik heb vijf vragen voor jou. De eerste is, wat is het leukste nu aan deel uitmaken van een tweeling?
3: Het leukste is dat er toch wel altijd een soort van connectie is, een onderliggende band dat je hebt en je voelt eigenlijk dat je eigenlijk niet alleen bent, ja.
1: Dan is er ook altijd zo'n klein dingetje tussen tweelingen. Wie is de oudste van de twee?
3: Dat blijft een dingetje. Dat zal ook altijd een dingetje blijven. Maar in theorie is hij een kwartier ouder.
0: En daarom is het altijd een dingetje.
4: Ik snap het.
1: Ja. Wat is de leukste eigenschap aan je tweelingbroer?
3: De leukste eigenschap... is altijd lief voor mij ook. Is altijd eerlijk tegen mij. Ja, ik kan er altijd op rekenen. Wat er ook gebeurt, kan ik altijd op rekenen.
1: Maar, nu komt het. Wat is de minst leuke eigenschap aan je tweelingbroer?
3: Dat hij een tweelingzus heeft.
1: Oei, over jezelf dan.
4: Waarom is dat het minst?
3: De minst leuke is dat hij vaak gelijk heeft. Of denkt dat hij gelijk heeft.
1: Ja, vooral dat tweede.
4: Vooral dat laatste.
1: En dan de laatste. Wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub.
0: Ja! Hey Kelly, wat is het criterium voor morgen? Wat voor iemand zoeken we morgenochtend?
3: Morgenochtend mogen jullie op zoek gaan naar iemand met rood haar.
0: Iemand met rood haar. Oké, kijk. Ja. Ben jij of ken jij iemand die op dit moment rood haar heeft? Mag natuurlijk of gekleurd?
3: Natuurlijk. Ja, niet gekleurd. Nee, natuurlijk rood haar.
0: Natuurlijk, okay. Natuurlijk. Oké, is goed.
3: Ja, dat maakt het niet moeilijker.
0: Ja, voilà. Waarvoor dank, Kelly. Ik denk dat ik uw broer toffer vind. Maar goed, dat is niet waar. Merci voor het bellen en welkom in de ochtendclub, hè, Kelly.
3: Dankjewel.
0: Jojo, fijne ochtend.

0: De eerste roodharige luisteraars melden zich al in onze app om morgen toegevoegd te worden in onze ochtendclub. Leuk om te zien dat er al zoveel enthousiasme is, zo vroeg op de dag.
1: Ja.
0: En ik denk persoonlijk, roodharige mensen, ik denk dat dat iets makkelijker te vinden zal zijn dan tweelingen. Alhoewel dat we heel wat tweelingen hebben gehad die ook iets hebben gestuurd.
2: Je bent weer op de zaken aan het vooruitlopen.
0: Ja, excuses.
3: Straks in de ochtendclub.
0: Ja, na 7 uur is er nog iets waarover het moeten hebben. Iets wat je op dit moment misschien wel aan het gebruiken bent.
2: Zonder dat je doorhebt.
0: Zonder dat je doorhebt.
2: Eigenlijk wel zoiets waarvan we eigenlijk dagelijks gebruik maken. Dat is ook een constante. Je bent dat gewoon. Maar we mogen dat niet vergeten.
0: Nee. En ook op deze maandag wordt er weer actie gevoerd in ons land. Zometeen meer daarover.
2: Dus op sommige zenders klinkt het op dit moment zo.
0: Goed, hè? Zoals stilte. Ah, wacht.
2: Ah. Ja.
0: Ja. Vond die stilte beter?
2: Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik niet.
0: Nee,
2: de pauze en McNair.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden.
4: Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
5: Oh, wow, wow, wow, stop.
3: Huh? Uw tijd is om.
4: Top.
6: Move. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
7: 7 uur Top Headlines met Ortwin.
8: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er hinder op het openbaar vervoer. Op het spoor rijden 7 op de 10 IC-treinen tussen de grote steden en ongeveer de helft van de lokale treinen. Er is ook hinder bij de lijn, zegt Frederik Wittok.
9: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
8: Check dus best de routeplanners. Dat geldt ook voor de MIVB. Door de vakbondsacties kan er ook hinder zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
10: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
8: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
11: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijk staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
8: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo, werd daar 5-1. Antwerp viel wel kort na de rust en bij 1-1 met een man minder na een rode kaart. Maar het moet allemaal beter, zegt trainer Marvin Komper.
12: The most important is that we stick together. There's no finger pointing, no looking for excuses in others. Everyone needs to take a hard look in the mirror and start with himself and asking himself, is it enough what we're doing? Is this enough? Is this how we think we're going to win games? No, we need to step it up.
8: Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e, Antwerp is 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. Woensdag zon en wolken bij 18 graden.
0: Het is druk onderweg. 5 plaatsen waar je al meer dan een kwartier verliest. Op de binnenring rond Brussel, een uur file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Komt daar door een ongeval. Ook richting Brussel op de E40 een half uur vertragen tussen Erpenmeren en Afligem. Richting Antwerpen op de E313, 20 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook een kwartier extra op de E19 richting Antwerpen tussen Brecht en Kleine Bareel. En richting Gent op de E40, 20 minuten tussen Erpenmeer en Merelbeke. Komt daar door een ongeval.
4: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: En ook een goedemorgen aan de nieuwe luisteraars, want we vermoeden dat er ook enkele nieuwkomers zijn die we mogen verwelkomen.
13: Hallo.

0: Het is zo'n typische maandag vandaag. We zijn maandag 12 oktober.
1: Het is zo... Ah, dat is typisch.
0: Nee, maar het is zo'n maandag waarbij echt van alles kan tegenzitten.
1: Oei. Ja,
0: het is zo de, opnieuw een stakingsdag bij de openbare diensten uit onvrede met het regeringsbeleid. Dat wil zeggen dat NMBS bijvoorbeeld ook aan het staken is. Al van gisteravond 10 uur tot vanavond 10 uur. Zo rijden 3 op de 10 IC-treinen niet vandaag. Ook bij de lijn doen ze mee. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Maar er is ook positief nieuws.
2: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: Zo rijden 7 op de 10 IC-treinen wel. En 6 op de 10 bussen en trams ook. En nog beter, bij alle radiozenders van de openbare omroep is er enkel muziek te horen.
1: Dus die hadden hun mond. Yeah! En misschien is er wel iemand de radiofrequenties afgedoken en is die per ongeluk bij ons terechtgekomen. Welkom, blijf vooral hangen. Het is hier gezellig. Kunnen niks mee winnen, dat is dan
0: nee,
1: wel weer.
0: Nee, ook wel niet. En voor inhoud, ja, ik weet niet of je daarvoor per se hier moet zijn.
1: Zeker wel, want zometeen hebben we het over iets dat je misschien wel op dit moment aan het gebruiken bent, zonder dat je doorhebt dat je het aan het gebruiken bent. Of dat je niet bij stil bij staat of zo.
0: Dat is heel cryptisch omschreven.
1: Ja?
0: Dat is een beetje Radio 1 of zo.
1: Ja. Dan gaan we nu luisteren naar Disclosure.

0: het is een opvallend gegeven in de krant.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Afgelopen weekend ging het erover in het nieuws. De slaagkansen in de verschillende examencentra die verschillen ontzettend per regio.
2: Voor welk examen dan?
0: Het rijbewijs.
2: Ah,
0: sorry,
2: okay,
0: excuseer. Ja, ja. Dat is, ja, we hebben het over het rijbewijs.
2: Ah, ja,
0: excuses,
2: ja, ja, ja,
0: dat is mijn. Dat is meestal waarom dat jij dingen uit het nieuws behandelt. Ik kan dat zo goed niet. Nee, maar er is dus een daling in kandidaten die van de eerste keer door hun praktisch rijexamen geraken. Dat is dit jaar 46%. En 6 jaar terug was dat nog 48,1%. Dus dat is toch een kleine daling op die 6 jaar tijd.
2: Is dat bij jou van de eerste keer gelukt?
0: Absoluut, ja. En ik ben er ook trots op.
2: Ja, ik zie het. Ja, ja. Maar jongens, dat is aan het blinken in zijn vel.
0: Het klopt ook. Want ik heb mijn rijexamen afgelegd in het examencentrum van Assem Hollum. En dat is volgens het artikel het rijexamencentrum of zoiets. Met de meeste slaagkans. Dus kijk. Ja.
2: Dus het was een geluksje eigenlijk. Dat je ervan
0: het was zeker geen geluksje. Ik heb gewoon fenomenaal bewolking. Maar daar kan ik het scheid van krijgen. Hè. Van mensen die dan zo zeggen. Ja, mijn rijexamen is gefaald. Maar het lag aan een examinator.
2: Ja, maar dat ik heb 3 keer mijn rijexamen gedaan. Gewoon omdat ik echt zeker wou zijn. En ik heb ook het gevoel dat de eerste 2 keer dat het ook echt aan mijn examinator lag.
0: De gewoon omdat ik zeker wou zijn, komt nu pas binnen. Sorry. Ja.
2: Nee, maar ja, goed. De eerste 2 keer, ik had ook echt het gevoel dat zo iemand... Je merkt op het moment dat ik in de wagen stapte, ik dacht, het wordt hem niet.
0: Maar de eerste 2 keer.
2: En de 3e keer was dat zo, ja, gewoon zo, ja, doe maar en een keer naar daar rijden, ja, draai maar terug. Ja, het is goed, het is in orde. De 3e keer was dat pure formaliteit, had ik zo het gevoel.
0: Heb je dat de 3e keer aan het begin van de maand gedaan, of niet?
2: Dat weet ik. Ah nee, het was op het einde. Het was op het einde van de maand dan.
0: Er is mij hier daarnet zeer, zeer duidelijk en met een klein beetje frustratie ingefluisterd dat wanneer je je examen aan het begin van de maand zou afleggen, dat je dan makkelijker kunt slagen omdat de quota nog moet gehaald worden. Maar
2: op het einde van de maand kan dat ook zoiets.
0: Ja, hoe zat dat bij jou? Hoe vaak heb jij jouw praktijkexamen moeten afleggen? Ben je er ook van de eerste keer gewoon vlotjes doorgereden?
2: Mooi. Rijden. Ah, ja. Ja, ja, ja.
0: Of heb je toch een paar keren moeten doen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. We zijn benieuwd.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
3: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
2: Aha, ik ben al aan het schilderen zie. Kijk.
4: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
2: Ja,
4: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
2: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
4: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
2: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
4: Oh.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
2: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: afgelopen weekend was er in de krant te lezen dat, ja, dat er wat verschillen zijn tussen de verschillende rijexamencentra.
1: De Ochtendclub.
2: En dat is het minste dat je kan zeggen. Zo is het rijexamencentrum van Assen-Mollem, het beste van Vlaanderen. Volgens
0: waar jij dus je rijbewijs hebt gehaald.
2: Ja, dat is geheel toevallig gehoord. Dat is, heeft niks met mij te maken. Maar jawel. Inderdaad, ik heb daar inderdaad mijn rijexamen gehaald. Van de eerste keer ook, dus dat kwam goed uit. Ja.
0: Ja, ik heb zelf 3 keer moeten proberen en ik ben zeker niet de enige als ik zo naar onze Top Radio B-app kijk. Er zijn heel wat luisteraars die ook een paar keer hebben moeten proberen. Christophe die stuurt 2 keer moeten proberen. De eerste keer heb ik een fout gemaakt. Maar dat bord, dat was door omstandigheden veranderd. Ja, kijk, zo van die uitvluchten.
2: Ja, ja, ja, excuses, dat zijn het, denk ik. Patrick die zegt, ik was van de eerste keer door omdat de persoon die het examen afnam lang ziek was geweest. En het was zo dat mijn begeleider de hele tijd met hem bezig was. En zo kon ik dus gemakkelijk rijden zonder dat ze echt veel hebben opgelet op hoe ik aan het rijden was.
0: Aha. Ja, ik heb ook altijd zo het gevoel als je zo'n examenbegeleider mee hebt en zo iemand anders die er heel de tijd tegen babbelt,
2: dat
0: het
2: mij ook wel
0: gaat. Ja,
2: dat is bij mij ook wel, moet ik daar niet onnozel over doen. Anke uit Bilze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
2: Ja, hoe zat dat bij jou? Hoe vaak heb jij jouw praktisch rijexamen opnieuw moeten doen?
3: Toch wel 5 keer.
2: 5?
3: Eerlijk
2: zijn. Amai, ja. Wacht. Even 5 keer, dat is wel echt de moeite. Hoe kwam dat?
3: Ik kon gewoon niet rijden. Ik dacht dat ik kon rijden, maar ik denk, mijn eerste uitslag, daar stond letterlijk, Anke is een gevaar op de weg.
2: Amai, een gevaar op de weg? Ja. En jij hebt nu een rijbewijs, of heb je het opgegeven?
3: Ja, toch al een aantal jaar.
2: Ah ja, oké. Okay. En heb je dat
3: gelukt?
2: Wat zeg je?
3: Het is nog gelukt.
2: Gelukkig. En was het dan handgeschakeld of automaat?
3: Handgeschakeld nog, hè.
2: Ah ja, oké.
3: Okay. Ja, ja.
0: En wat was het grote verschil tussen de eerste keer en de vijfde keer? Was het dat dan de vijfde keer ook met een extra begeleider en zo? Ja, is dat dan nog een formaliteit? Of hoe gaat het dan als je de vijfde keer gaat?
3: Goh, de vijfde keer is hetzelfde als de eerste keer.
0: Maar, dus ook een gevaar op de weg dan?
3: Ik heb lessen moeten bijnemen om bij te scholen. Dus uiteindelijk is het wel goed gekomen.
2: En daarmee is het dus gelukt. Ja, je kent het gezegde, 5e keer goede keer, hè, Anke. Dat is zo voilà. Natuurlijk. Voilà. Nee, eens kijken. Anke, merci voor het berichtje.
3: Graag gedaan.
2: Jojo.

0: Ik heb gisteren toch een beetje kunnen genieten van de zon, Lobby.
1: Ik ook, dat was nog een zalige dag, vond ik.
0: Ja, zometeen horen we van onze weerman Erwin of we dat deze week ook nog een paar keer kunnen verwachten.
1: Het is druk onderweg, 6 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat er richting Gent op de E40. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je een uur en een kwartier verliest tussen Erpenmeer en Merelbeke. Ook in omgekeerde richting, richting Brussel op de E40 vertragen daar. Vanuit Luik verlies je een uur tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe, komt daar ook door een ongeval. Bij de richting Brussel op de E19, 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel een uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Ook richting Antwerpen op de E313, een half uur tussen Lummen en Antwerpen, tussen Masselhoven en Antwerpen-Oost liever. Op de E19 verlies je 20 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. En als je nog ergens anders stilstaat, dan zou dat normaal gezien minder lang mogen duren dan 20 minuten.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
4: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
3: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: en Starlight. Ik ben vooral een lover van goed weer, maar dat kan...
1: Starlight is toch ook niet mis?
0: Ja. Erwin, ik hoop dat we beide gaan krijgen, maar ik vrees er een beetje voor. Vertel.
2: Het zit goed hoor, Brian. Ja, het zit goed. Trouwens, goedemorgen Brian en Louis.
0: Hallo.
2: De dag start droog vandaag, overal zelfs. Met afwisselend zon en wolken komt lokaal ook een mistbank voor. Maar dat grijs wordt snel opgeruimd en dan krijgen we meer en meer de zon te zien. En het wordt ook wat warmer dan afgelopen weekend, want dat was toch wat frisjes. Vanmiddag stijgt het kwik tot 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking wel opnieuw toe. Dat komt omdat een warmtefront nadert. En dan kan er uit die bewolking ook wat lichte regen of mot regen vallen, maar het zijn zeker geen grote hoeveelheden.
1: Wil dat warmtefront dan ook zeggen dat het komende dagen nog wat warmer wordt?
2: Zeer zeker.
0: Ja, blij om.
2: Ja. Morgen wordt wel vaak grijs, dat wel, want zo'n warmtefront kenmerkt veel wolken en er valt misschien wel bij tussenpozen wat lichte regen of motregen of een enkele bui. Na de middag is dan wat zon mogelijk, maar ondanks al dat grijs zitten we dus in een warme sector bij 18 tot 19 graden. Maar het is vooral uitkijken naar woensdag en donderdag. Dat worden twee dagen met redelijk wat zon. In die mate zelfs dat de t-shirts en de korte broeken opnieuw uit de kast kunnen. Want donderdag is zelfs 20, 21 graden mogelijk. Toch wel echt iets om naar uit te kijken.
0: Kijk, en alles wat we uit de kast kunnen halen is positief. Dus dankjewel, Erwin Vrangs, daarvoor. Kijk ik alweer naar uit.
2: Jo, tot morgen.
0: Tot morgen. Ook uit de kast, Alesso en One Republic.
1: Ah, dat wist ik niet.
0: Ja, dat is...
1: Is dat lang zo?
0: Hier uit de platenkast.
1: Oké.
0: Rustig. In your eyes, waar je nu bent op. Goedemorgen.

0: Ik krijg dan niet om u, hè.
1: Staat Kato dus gezegd. Kijk de kip bij Goosses afdrukken en Locristi.
0: Goosses, mijn geen op nee.
1: Het moet weer al juist zien, wij.
0: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
1: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
0: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
2: Moduvan. Wie er maakt je dressing? Je kamionette, een zak slimmer.
4: Santos heeft een te gekke actie.
5: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
4: Check santos.be/schoenen voor meer info.
5: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
6: Zeg Ludo, wat zou nu de beste kamionet zijn voor mijn zak?
7: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
6: Ook elektrisch?
7: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
6: En de inrichting?
7: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
6: Alles op één plaats?
7: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
8: Venlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.
9: Maar vent, die vensters moeten hier dringend vervangen worden. Het is hier van, het is een rututus en als het rent, rent, rent. Ik hoop ik zeer drie dubbele beglazingen bestaan, die schreef haar roos. Wat, het zijn dan serieuze korting, hè? En weet je wat, hè? Ja, nog keuren van een reizen naar Spanje. Hangt zie ik dat wel zitten, hè? Zit er steen in mijn rutten en ik ga een siestatje doen onder een palmboom. Maar het is maar tot 31 december, hè? Dus allez, hoppa, vamos naar schrijnwetenraas.be.

0: Het was weer een sportweekend om duimen en vingers bij af te likken. En wel, zo meteen ga ik zeggen waarom. Ja, allereerst was er Max Verstappen die gisteren voor het eerst de grote prijs van Singapore wist te winnen. Het is al zijn tweede grote prijs op rij nu, na een iets mindere start van het rijseizoen, zoveel is wel duidelijk. Kimi Antonelli werd uiteindelijk derde en verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement met nog 6 races te gaan. Dan daarna werd er ook opnieuw gevoetbald in onze Belgische voetbalcompetitie na enkele weken. Nations League voetbal was het nu gewoon weer tijd voor onze gewone competitie. De meest opvallende dingen daarbij waren winst van Charleroi in de Waalse derby tegen Standaar. Dan was er ook nog het gelijkspel van Union thuis tegen Leuven, wat toch een beetje opvallend was. En de overwinning van Westerlo thuis tegen Antwerp met 5-1 was toch ook wel een zeer zware overwinning voor Westerlo. In de stand is het ondertussen wel heel erg spannend geworden. Gent staat daar op 1 en vlak daarachter Club Brugge, Charleroi en Union. En allemaal op amper 2 puntjes van elkaar.
1: Ik wil u toch nog eens even interpelleren, want je vergeet toch wel de fenomenale winst van Anderlecht tegen Cercle Brugge.
0: Ja, dat je net hebt moeten opzoeken. Zo fantastisch is die winst.
1: Sorry. Ja.
0: En dan wordt het natuurlijk ook weer een beetje kouder, een beetje winterser. En dan start het nieuwe seizoen van de cyclocross. Dat is gisteren begonnen met de eerste cross in Dendermonde. Michael van Turnhout is daar eerste geworden en daarbij kreeg hij een opvallende prijs. En dat is 100 kilogram mosselen.
1: Voilà. Meen je dat? Dus die mens die werkt zich in het zweet, helemaal in de modder, in de cyclocross. En dan wint hem 100 kilo aan mosselen.
0: Een sportweekend om duimen en vingers van bij af te lekken.
1: Ik zal passen.
0: Ik ook niet 100 kilo, wat doe je daarmee, joh?
1: Dat was dus een stevig sportweekend, dat is duidelijk. Dit is Jonas Blue en Dakota.

0: snap het.
1: Ring my bell, hè.
2: Ja, gisteren was er dus de start van een nieuw seizoen cyclocross in Dendermonde. Daar is Michael van Tornhout de eerste geworden. En die kreeg ook meteen 100 kilogram mosselen mee naar huis. Toch een opvallende prijs, vind ik persoonlijk.
1: Ja, ik ga u daar toch even moeten terugfluiten, dat is niet helemaal waar.
3: Over naar de ombudsdienst.
1: Ja, er zijn een aantal berichten binnengekomen in de Top Radio BE-app van mensen die beweren dat het toch net iets anders in elkaar zit. En Koen uit Poelkapelle, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, jij weet hoe het in elkaar zit met die mosselen, hè? Vertel eens.
4: Die 100 kilo mosselen worden gegeven aan de supportersclub van de winnaar.
2: Oké, is dat dan gewoon
4: extra geld in het laadje te brengen voor de supportersclub.
2: Dus eigenlijk mag de supportersclub dan die mosselen verkopen om zo weer geld in het laadje te brengen. Begrijp ik dat goed?
4: Door een soepé te geven,
2: Is er ook al een datum geprikt? Is om te kijken in de agenda wanneer ik moet vrijhouden.
1: Ah, maar dan komen we, hè. Dan komen we. Is er al een datum?
4: Dan ga je moeten vragen aan de supportersclub van van toen nog, denk ik.
1: Ah, ik dacht dat je er deel van uitmaakte, maar dat is dus niet het geval.
4: Nee. Maar bij de vrouwen hebben ze dat ook gekregen en bij de beloften hebben ze ook 50 kilo gekregen, dacht ik.
1: Hoeveel?
4: 50 kilo voor de beloften.
1: Ah ja, oké. Kijk, dat is dan.
4: Op tv.
1: De mosselen waren goedkoop van het weekend.
2: Ja, denk ik. Een kleinere mosselsoep, maar goed, 50 kilo gaat er ook wel in. Dat is geen enkel probleem.
1: Absoluut. Koen, dankjewel voor je toch wel wat betreft kleine correctie tegenover Logie. Ik vond het belangrijk.
2: Belangrijk, ja.
1: Ja, absoluut. Dankjewel daarvoor.
4: Geen enkel probleem. Merci.
1: Met plezier. Fijne maandag. Jojo.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 8 uur Top Headlines met Ortwin.
3: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder, onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: Ook bij de lijn is er hinder, zegt Frederik Wittok.
5: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
3: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit, omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
6: Hij is ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
3: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
7: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
3: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In ons voetbal heeft de Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
8: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
3: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. Onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
9: Maandag, pechdag op de weg. Onderweg 8 plaatsen waar je meer dan een half uur verliest. Richting Antwerpen op de E313. 1 uur en 3 kwartier aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook op de E19 richting Antwerpen verlies je een half uur tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Richting Gent dan op de E40. 1,5 uur file tussen Aalst en Merelbeke. Komt daar door een ongeval. Ook problemen op de E17 richting Gent. Een half uur tussen Lokeren en Beervelde komt daar ook door een ongeval. Richting Brugge dan op de E403 verlies je 3 kwartier tussen Roeselaar, Beveren en Torhout door een ongeval daar. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier tussen de Astridlaan en Strombeek-Bever. Verder ook richting Brussel op de E40. Een half uur tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En tenslotte ook op de E19 richting Brussel. Dik half uur aanschuiven tussen Zemst en Machelen.
10: Ik dacht dat blijft maar komen.
9: Echt... Maandag, pechdag.
10: Oh, dat is er eentje voor aan de muur.
1: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
10: Niks te pechdag, want zometeen lossen we een maatschappelijk probleem op.
9: Moet ik vrezen voor mijn plaatjes hier?
10: Ja.

0: Jij had dus afgelopen weekend een probleem, Louis.
1: Klopt, het zelf vaker dan afgelopen weekend alleen.
0: Oh.
1: Ik heb soms moeilijkheden met het vinden van mijn sleutels.
0: Ah ja.
1: Je kent wel het moment, je wil vertrekken, je doet je schoenen aan, je neemt je jas en dan neem je, normaal gezien, jouw sleutels mee.
0: De check, zo.
1: Ja, de magische drie. Portefeuille, ja. GSM, sleutels.
0: Ja.
1: Maar ik heb soms gevoel, ik vind gewoon soms mijn sleutels niet.
0: Oké, en hoe lang heb je dan moeten achterzoeken?
1: Lang, want ze lagen in de koelkast.
0: Huh?
1: Ja, ken je dat moment dat je thuiskomt van de winkel, je hebt iets mee van de slagerij of zo, en dan zet je dat automatisch in de koelkast en in je handen zitten ook de sleutels en die zijn dan ook in de koelkast terechtgekomen op die manier.
0: Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Wat toch wel is dat je naar je sleutels hebt.
0: Ja, dat wel. Ik heb wel al moeten zoeken naar mijn sleutels, maar ze hebben nog nooit in een koelkast gelegen.
1: Ja, ik heb dat echt vaak.
0: Ja?
1: Maar niet in een koelkast, maar gewoon, dat ze op een willekeurige plaats liggen. Ja.
0: Ergens waar je het niet verwacht eigenlijk.
1: Ik heb advies daarvoor nodig.
0: Voilà, en ik dacht dus, weet je wat, laat ons dat maatschappelijk probleem oplossen met de Ochtendclub. Heb jij een tip voor Lobby en ook een heel klein beetje voor
1: de sleutel tot succes.
0: De sleutel tot succes. Ja, wat doe jij met je sleutels als je thuiskomt? Geef eens een paar tips om ervoor te zorgen dat we die sleutels niet meer verliezen. Dat is het dan eigenlijk. Hè?
1: Ja, en dat ik ze ook zou terugvinden, moesten ze in de koelkast liggen. Dat
0: zijn al heel veel vragen. Misschien ze gewoon niet in de koelkast leggen. Dat
1: ja,
0: kan.

0: dat vind ik leuk. We proberen met de Ochtendclub een maatschappelijk probleem op te lossen.
1: De Ochtendclub.
0: Laat ons eerlijk zijn, een probleem waarmee we eigenlijk zelf vooral een beetje worstelen. En jij zeker, Louis.
2: Ja, het probleem is als volgt. Ik heb soms dat ik wil vertrekken en dan weet ik niet meer waar ik mijn sleutels heb gelegd. De vorige keer, afgelopen weekend, heb ik ze teruggevonden in de koelkast. Blijkbaar had ik ze daar gelegd, achter dat ik was thuisgekomen van de winkel. En ik ben lang niet de enige die ze daar heeft teruggevonden. Want Dave stuurt in onze Top Radio B-app. Ooit met een stuk in mijn kloten thuisgekomen.
0: In mijn voeten, Louise, zeg alsjeblieft.
2: Oei. Ja. Volgende dag sleutels weg, maar toch binnengeraakt. 2 maanden later de sleutels teruggevonden achteraan het diepvries.
0: Ah ja, oei. Ja, maar dat snap ik. Ja, je weet natuurlijk de dag nadien niet meer waar dat je je sleutels
2: hebt. Nee, jawel, ja.
0: Dat is zo. Ik zag ook een berichtje binnenkomen van Steven, ook een soort van lotgenoot. Toen ik nog rookte, heb ik ooit mijn sigaretten in de frigo gestoken in plaats van mijn charcuterie. Laat ons dan hopen dat dat gerookte beenham was. Dat was het
2: en een salami in zijn broekzak dan.
0: Enfin. Ja. En dan is er ook nog iemand met een zeer, zeer goede tip. Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, vertel eens, wat voor een tip had jij?
3: Ik heb een vast plaatsje voor mijn sleutels. Als ik binnenkom, ik heb een rekje aan mijn radio en daar hangen altijd al mijn sleutels. Van de auto, de voordeur, de fietsen.
0: Meen je dat, Linda? Echt alles hangt. Meen je dat, Linda? Echt alles hangt altijd op dezelfde plaats.
3: Ja, ik heb een rekje met een aantal haakjes aan en er hangen altijd dezelfde sleutels op dezelfde plaats.
2: Maar dat rekje is er toch met de reden gekomen. Is toch niet dat, is er niet ooit een moment geweest dat je zegt, goh, ik moet echt dringend iets verzinnen waar ik mijn sleutels kan achterlaten, dat het dan pas daar gekomen is? Of doe je dat meteen?
3: Nee. Ik heb het vrij recent gedaan, maar ze lagen anders altijd op de tafel. En dat vind ik ook niet. Dat is ook niet de beste plaats, dus nee. Ik heb onder mijn radio een rekje hangen en daar hangen al mijn sleutels.
0: Voilà.
2: Ik moet meenemen, ik moet misschien ook gewoon zo'n rekje hebben.
0: Ik vind dat eigenlijk nog een goede tip. Linda, dankjewel.
3: Oké, dank u, dag.
0: Heb je zelf ook nog een tip? Kom maar door,

0: go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: De U10 SK Stormvogels groepschat.
7: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
8: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
7: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
6: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België. Win de thuis.
11: Ontbijt op bed gelijk een koning.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
11: King size.
10: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
13: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
12: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
13: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
12: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
14: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: We zoeken met de Ochtendclub al eens graag een oplossing voor een maatschappelijk probleem.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: En vandaag is dat probleem het verliezen van je sleutels.
2: Ja, ik heb afgelopen weekend meegemaakt dat ik mijn sleutels per ongeluk in de koelkast heb laten liggen. Nadat ik iets... Maar ja, je gaat naar de winkel en dan drop je het grief in de koelkast en per ongeluk ook de sleutels. Ja. En ik heb lang mogen zoeken.
0: Ik zag Chris een bericht sturen in de Topradio BE. Ik heb ook al eens zot gezocht naar mijn portefeuille. Lag in de diepvries, heb ik gedaan na het winkelen, uit voorzorgsmaatregel. Want zie dat mijn geld slecht wordt. Ik wil een goeie. Dat is zo. En dan was er ook nog Jochim uit Erpenmeren. Jochim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, ja, jij hebt een zeer rustige maandagochtend. Vertel eens.
3: Ja, goed is het niet. Hè. Ik ben hier aan het kloten en om aan mijn werk te geraken. Dat er weer een of ander het nodig vond om zich in iemand anders te parkeren.
0: Maar je moest vanochtend niet naar je sleutels zoeken?
3: Ik moest niet naar mijn sleutels zoeken, nee.
0: Vertel, hoe komt dat? Wat heb jij ervoor gedaan om dat op te lossen?
3: Maar, ja, in eerste instantie, ik zelf heb geen sleutels, dus op zich is dat makkelijk. Maar als mensen een sleutel zoeken, dan kan je er ook gewoon een airtag aan hangen.
2: Is dat niet super duur, zo'n airtag?
3: Oh, ik denk dat je dat voor 30 euro wel hebt, volgens mij. Ja, allee, ja, ik ben vrij zeker. Rond 30 euro.
0: Ik ben vrij zeker. Hoeveel heb je er?
3: We zijn er aan het koppelen om aan ons kat te hangen.
2: Ah,
3: want
2: kat?
3: Want toen verdwijnt die wel eens. En dan zijn we echt... moeten we altijd aan de buren vragen of dat ze ons kat hebben gezien. Dus dat zijn we ook een beetje beu.
2: Ja, en heb je al eens in de koelkast gekeken?
3: Nee.
2: Je weet nooit, hè. Dat gaat sneller dan je denkt. Ja.
0: Ah, ik vind dat eigenlijk wel goed. Een airtag aan een kat hangen, dat vind ik eigenlijk wel slim. Ken je iemand die dat nog doet, of heb je dat zelf bedacht?
3: Nee, dat staat online wel vaak beschreven, dat het goed is om je kat terug te vinden, of om tenminste te zien dat ze nog beweegt.
2: Sorry, dat klinkt zo erg. Ja.
0: Ja, maar ja, hij heeft wel gelijk natuurlijk. Ik vind dat eigenlijk een goede oplossing. Jochim, dankjewel. En zeer veel succes daar in de file. Dat sowieso.
3: Ja, goed. Afloot hebben.
0: Kijk, voilà. Ik ga Kane op je afsturen om die file een beetje draaglijker te maken. Salut, Jochim.
3: Merci, dag.

0: gemakkelijk zijn. Gewoon een airtag aan je sleutelbos hangen en nooit meer naar je sleutel zoeken.
1: Ik neem het wel mee. Ik denk dat ik ze misschien wel toch eentje ga aanschaffen.
0: Ja?
1: Ja. Het is druk onderweg. 10 plaatsen waar je meer dan een half uur verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. 2 uur file rijden tussen Herentals West en Wommegem. Verder ook nog aanschuiven op de E19. Dik half uur tussen Sint-Joppe en Antwerpen Noord. En ook nog op de E34 verlies je een half uur tussen Oelegem en Ranst. File rijden ook richting Gent op de E40. We hebben net van Jochem gehoord hoe dat exact komt.
2: Wat er weer een of ander nodig vond om zich in iemand anders te parkeren.
1: Voilà, en daardoor verlies je dus een uur tussen Aalst en Wetteren. Verder richting Gent ook problemen op de E17. Door een ongeval verlies je een half uur tussen Lokeren en Beervelde. Richting Brugge op de E403 nog steeds problemen door een ongeval. 3 kwartier aanschuiven tussen Roeselare, Izegem en Torhout. Richting Genk op de E314 ook 3 kwartier aanschuiven tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Ook daar is een ongeval gebeurd. Richting Brussel dan op de E19 verlies je een half uur tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel een half uur tussen Astridlaan en Stroombeek-Bever. En tenslotte op de buitenring rond Brussel ook nog een half uur aanschuiven tussen Sint-Jansenberg en Groenendaal.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Dit is... Club Brian.

0: Het is duidelijk, ik mag zo meteen gewoon naar de winkel gaan om een AirTag te kopen om aan mijn sleutels te hangen. Dat lijkt wel de wonderoplossing om ze nooit meer te verliezen als ik de Top Radio B-app eens bekijk.
1: Zal ik ze geheim vertellen?
0: Ja.
1: Ik heb er al eentje.
0: En?
1: Hij is plat.
0: Ja, zie je? Dan heb je misschien Nick. Want Nick stuurt door in de app. Je kan misschien ook nog een AirTag voor je AirTag kopen voor moest die AirTag kwijt zijn.
2: Ja, man.
1: Het gaat mij te ver leiden, vrees ik.
0: Maar ja, goed.
1: Man. Ik denk dat het gewoon het beste is dat we doen zoals Linda daarnet in de show gezegd heeft. Vast plekje voor de sleutels en dat altijd properkes op dezelfde plek leggen.
0: Dat is misschien de goedkoopste oplossing en ook de meest simpele oplossing, toch?
1: Voilà, dat denk ik ook. In elk geval, dankjewel om even mee te denken en dat maatschappelijk probleem toch iets of wat de wereld uit te helpen.
0: Er is me trouwens nog iets opgevallen aan de top headlines begin dit uur.
1: Oh, nog een ander maatschappelijk probleem.
0: Ja, wel, het is geen maatschappelijk probleem. Het is eerder een plan van onze koning. Oei. Wat hij deze week gaat doen.
1: Ah,
0: ik ben benieuwd wie hij daar allemaal zal ontmoeten. Maar ik ga het zometeen allemaal vertellen. Ja, het is... Ik denk dat hij daar een speciaal weekje zal hebben, onze koning.
1: Ja. De flippen toch, ja.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balieu
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Beleef bij Top Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

0: Daarnet hoorde ik iets opvallends in de top headlines. Misschien moet ik het er gewoon nog eventjes bij halen.
1: Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar.
0: Het is toch opvallend? Onze koning en koningin zijn deze week in Kazachstan.
2: Ja.
0: Geen idee wat ze daar allemaal gaan doen. Ik ken Kazachstan ook niet zo goed, eerlijk gezegd.
2: Wat?
0: Maar ik vermoed dat ze daar allemaal belangrijke mensen gaan ontmoeten. Zo gaat het dan met een koningspaar. Ze gaan de president ontmoeten. Enkele belangrijke partners die handig kunnen zijn voor de handel. Maar laat ons eerlijk zijn, er is maar één echte koning ook in Kazachstan. En ik denk dat we die beiden heel goed kennen.
2: Absoluut.
3: My name is Borat. I come from Kazachstan.
2: Borat.
0: Zouden ze Borat ontmoeten?
2: Hoe goed zou dat zijn?
0: Zou het?
2: Zo, dat is zo Flipke en Mathildeke zo Borat te kunnen tegenkomen in zijn gekende outfit. Ja, mocht je hem niet kennen, het is een heel opvallend filmfiguur.
0: Good day, Filip. I'm Borat. How is it going?
2: Je moet het maar eens opzoeken. Mocht je het niet kennen, je lacht je een kriek. Daar ben ik zeker van.
0: Dat gaat al speciaal zijn van de week, maar jongens,
2: we gaan de Filippis zien lachen. We make you
4: move. Top. We make you move. She's my sister.

0: Morgen in de ochtendclub.
1: Dan voegen we opnieuw iemand toe aan ons clubje. En die persoon moet iemand zijn met rood haar. Rood of Venetiaans blond?
2: Ja, niet hetzelfde.
1: Ja, dat is toch een beetje de mooie naam. Allee, ze zeggen dat toch vaak.
2: Dus ben jij iemand met Venetiaans blond? Laat dan van je horen in de Top Radio B. Dan voegen we je morgen toe aan de ochtendclub. Zometeen top headlines van 9. En meteen daarna Alexander. Na een track die je deze week ontzettend vaak gaat horen.
0: Dit is de top tune of the week.
3: Martin Garrix, This Dream of You.
0: We make you move.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: 9 uur top headlines met Ortwin.
3: Goedemorgen. Het is al de hele ochtend extra druk op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Die veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Zo rijden er minder treinen, trams, bussen en metro's. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en stonden die er ook al vroeger dan normaal. Toch blijft het belangrijk om actie te voeren, zegt Uwe Rogges van de Socialistische Vakbond.
4: Wij klagen opnieuw aan dat er opnieuw binnen de openbare diensten wordt bespaard. Wij willen als ACOD dat onze maatschappij kwaliteitsvolle dienstverlening op alle vlakken krijgt. En dan is er investeringen nodig en is er geen besparingen nodig op onze openbare diensten.
3: Er kan ook hinder zijn bij je afhaal, ophaling, je postbedeling en in sommige scholen en crèches. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laat hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
5: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
3: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev en in Kharkiv in het noordoosten zitten heel wat mensen zonder stroom. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Zijn Amerikaanse collega Trump zei gisteren nog dat er een akkoord was dat Rusland en Oekraïne mekaars energieinstallaties niet zouden aanvallen. Maar Zelensky reageerde toen al dat hij niet op de hoogte was. In ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Sint-Truiden met 4-3. Mechelen stond na 40 minuten al 3-0 voor, maar kwam toch nog in de problemen. Je hoort trainer Fred van der Biest.
6: Er stond redelijk wat druk op de keten in deze wedstrijd. Als je 3-0 voor staat, mag je nooit nog in de problemen komen. Dus dat is een wegpunt. Al bij al heel tevreden met de 3 punten. De teugd voor iedereen binnen en rond de club.
3: Mechelen geeft de laatste plaats in de stand door aan Cercle Brugge. Dat is nu de enige ploeg die dit seizoen nog niet kon winnen. Westerlo klopte Antwerp met 5-1 en pakt zijn 4e overwinning op rij. Westerlo staat 6e, Antwerp is 13e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
2: Het is 9:03 en nog steeds zeer druk op onze Vlaamse snelwegen. Hoorde je net ook van Ortwin in onze top headlines. Dat uit zich in 6 files van 25 minuten of meer. Op de E314 van Lummen naar Genk moet je meer dan 1,5 uur bijrekenen tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Dat komt daar door een ongeval. Op de E34 van Turnhout naar Ranst 1,5 uur extra tussen Zoersel en Ranst. Brusselse binnenring dan ook 1,5 uur extra tussen Wemmel en Vilvoorde. En op de E313 van Lummen naar Antwerpen 1,5 uur extra tussen Herentals-West en Ranst. E19 van Mechelen naar Brussel dan 25 minuten extra tussen Zemst en Machelen. Ook daar is een ongeval gebeurd. En tot slot op de E19 van Breda naar Antwerpen ook nog 25 minuten extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
2: De ochtendclub gaat dicht. Tijd om de club van de wakkere werkers open te gooien. Keigo is er ook een onderdeel van. Dit is Take Me Back.

Ik heb er toch nog een paar gespot onderweg naar hier. De korte broeken zitten duidelijk nog niet bij iedereen terug in de kast. En dat terwijl ik mij aan het voorbereiden ben op de winter. Onder andere met wat ik afgelopen weekend gedaan heb. Dat deel ik straks met je. Eerst nog wat muziek om deze maandag goed af te trappen. Silva Bampa, Antonite, hoor je zo. En dit is Black Box, Ride on Time.

0: Ik ben dit weekend mijn nieuwe winterbanden gaan bestellen om helemaal klaar te zijn voor de herfst en de winter die eraan komen. Maar ik ken daar nu eens werkelijk geen fluit van. Al steek je zwembanden op mijn auto, ik zou het nog geloven. Maar het zou allemaal moeten goedkomen en ik heb er ook alle vertrouwen in. De mannen van Sigma zijn trouwens ook al helemaal in winterstemming. En je kan er zelfs deel van uitmaken. Geen nood, het is zonder kerstlampjes.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
2: Ja, ik bel rap de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
4: Nee, geen maar.
2: Alsof.
4: Blijf.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Dat is goeie business. En pleasure.
11: Info op telenet.be.
12: Ja, dat wordt weer overwerken.
13: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
14: Chocoladebruin
15: of karamelbruin.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

is maandag 12 oktober vandaag. Ik denk dat we het nu officieel kunnen zeggen dat die zomerfestivals erop zitten. De mannen van Stigma zijn dit weekend ook aan hun wintertour begonnen. En ze willen jou er heel graag bij. Als je op de guestlist wil van een van die optredens, dan moet je maar eens op hun Instagram gaan kijken. Daar kan je kaartjes winnen.

0: Topic en Becky J's Sorry Papi. Straks nog de man die aan het aftellen is naar een verjaardagsfeestje. En het is er niet zomaar een. Het is een feestje dat bestaat uit twee AFAS Doomconcerten. En ook Alesso en Katy Perry hoor je nog eerst naar de weg. Want het is ondertussen 9:30 geworden en het is al de hele ochtend zeer druk op de Vlaamse snelwegen. Ik heb nog 3 plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. Dat is op de E314 van Lummen naar Genk. Je moet daar 50 minuten bijtellen tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Op de Brusselse binnenring nog een half uur extra tussen Wemmel en Machelen. En op de Brusselse binnenring tussen de bocht van Vorst en Dilbeek ook nog eens 25 minuten.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
4: DSM Keukens.
3: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
5: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
7: Maar alleen nee, mama.
5: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.

Britse acteur Tom Holland, zangeres Ella Henderson en DJ Martin Garrix zijn geboren in 1996. Ze vieren dit jaar dus allemaal hun 30ste verjaardag, of ze hebben die al gevierd. Net als Milk Inc. zag ook het licht in 1996 en gaat ondertussen dus al 30 jaar mee. Reggie en Linda gaan dat vieren met niet één, maar twee AFAS Dome concerten. Over minder dan 2 weken is het van dat. En dit is Reggie nog eens. Where did you go?

0: beter als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Voltvision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Voltvision, jouw project, onze energie.
7: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
8: Luister, Topscha.

gevreesd dat we ze stilaan richting de uitgang mogen begeleiden in onze Top Hit 40. Shakira en Burna Boy gingen afgelopen vrijdag min 1 met Die Die. En dit was dan weer een zeer grote hit in 2007. Fancy footwork van het Canadese electroduo Chromeo klinkt tegenwoordig net dat tikkeltje anders, want Chris Lorenzo heeft er een remix van gemaakt, samen met die mannen van Chromeo. Hun goedkeuring heeft hij dus al, maar nu nog die van jou, want hij draait mee in Hit of Shit deze week. Na de topheadlines van 10 uur mag je er dus sowieso je mening eens over geven. En dit is Zornik bij Top, Scared of Yourself in de Peter Lutz remix. Een hele goede morgen.

Davia Dilbeek stuurt... Oh nee, niet weer een remix in Hit of Shit. Maar dit is het bewijs dat een remix ook goed kan zijn. Milky, Mallgrab, Just the Way You Are. Dus nog niet te vroeg oordelen. Je hoort die nieuwe van Chris Lorenzo na 10 uur. Net als Lady Gaga en Ariana Grande trouwens. En de rode lantaarn uit onze Top Hit 40. Eerst nog een van die legends uit de Zero's. Dit is Martin Solveig en Jealousy op de maandagvoormiddag van Top.

0: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 10 uur Top Headlines met Ortwin.
5: Goedemorgen. In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er ontslagen en wou wraak nemen. De man reed binnen langs de ingang, door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Daarna draaide de man zijn auto en reed er nog eens door. De schade is enorm. De man raakte lichtgewond en is opgepakt. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laten hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
6: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder en dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
5: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt, want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. Die kunnen ze niet meer bezorgen. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Zon en wolken en het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen en dan tot 20 graden.
4: Het is 1 over 10 en het begint rustiger te worden op de Vlaamse snelwegen. Ik heb 4 plekken waar je een kwartier of meer verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Je moet daar dik 20 minuten bij tellen tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op de E313 van Lummen naar Antwerpen ook 20 minuten extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E19 dan van Mechelen naar Brussel een kwartier erbij tussen Zemst en Machelen. En ook op de Brusselse binnenring nog een kwartier extra tussen Beersel en Neerpede.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Het einde van het jaar nadert. Binnenkort wordt het nieuwe woord van het jaar bekendgemaakt en ik heb een suggestie. Je hoort hem na Lady Gaga en Ariana Grande.

Een van de kernwoorden van 2026 is toch wel country. Veel artiesten en DJ's gaan daarmee experimenteren. Straks zo'n track die bewijst dat beats en country vibes lekker samengaan.

sta onder de collega's, mijn vrienden en familie gekend als de man met de pet. Ik kreeg deze zomer zelfs de vraag van iemand of ik dat doe omdat ik kaal aan het worden ben. Voor alle duidelijkheid, daar is voorlopig nog niets van aan. Het is eerder uit luiheid omdat ik gewoon geen gel in mijn haar wil doen om 5 uur 's ochtends. Straks hoor je trouwens een DJ die altijd met een gekende buckethead rondloopt. En deze marshmallow gaat nog een stapje verder daarin. Hè. Die bedekt gewoon zijn volledige gezicht met een masker. Dit is een another drink. Bye.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel op onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
9: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
12: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Carlien uit de Senderlo weet al over wie het gaat. Straks hoor je inderdaad Cyril, de man die altijd met een buckethead rondloopt, met zijn remix van The Sound of Silence. En deze, The Second Voice, zullen we heel binnenkort mogen uitzwaaien in onze Top Hit 40, denk ik. Het is de Rode Lantaarn.

0: Straks hoor je de nieuwe van Chris Lorenzo en Chromeo voor de eerste keer in Hit of Shit deze week. En ook Virtual Zone komt er nog aan met Heaven. Het is bijna 10:30 en ik heb nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Brusselse binnenring. Je moet daar een kwartier bij rekenen tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. En op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is een deel van de weg afgesloten.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
2: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Martin Garrix is ook de hoofdleverancier van onze Top Tune of the Week deze week.
1: Hit of shit.
0: Wij zijn fan van This Dream of You. Dat zou zich ook moeten laten zien in de cijfers van onze Top Hit 40 op termijn. Over de nieuwe van Chris Lorenzo zijn we dan weer nog niet helemaal zeker. Het is nog een beetje een twijfelgeval. Moeten we die nu een plek geven in de playlist van Top of niet? We hebben de beslissing nog een week uitgesteld, zodat jij er je ongezouten mening over kan geven. Voor alle duidelijkheid, dat is dus een remix van deze track. Fancy Footwork van Chromeo uit het jaar 2007. Chris Lorenzo heeft die remix gemaakt samen met die mannen. Hun goedkeuring heeft hij dus al, maar nog die van jou. Wat vind je ervan? Stuur nu Hit of Shit.

0: Het is de Chris Lorenzo remix van Fancy Footwork van Chromeo. Wat vind je ervan? Hit of shit? Stuur maar door in onze Top Radio BE-app. We make you
1: move. Top! De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe versta ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Geen zittend gat, wel goesting.
6: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
5: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
6: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
5: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Een vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
8: Santos heeft een te gekke actie.
9: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
8: Check santos.be/schoenen voor meer info. Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
10: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
11: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
13: Bozar.
12: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
13: Als een koning op zijn troon.
12: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
13: ULB.
14: Allee, tot straks hè mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Zeg Ludo, wat zou nu de beste kamionet zijn voor mijn zaak?
17: Ah wel, ga een keer naar Venlab.
16: Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
17: Ook elektrisch.
16: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
17: En de inrichting?
16: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
17: Alles op één plaats?
16: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
18: Venlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: Queen Bee samen met Naughty Boy en Errol Benjamin.
1: If I lose myself, I lose it all.
0: En wat vind je van die nieuwe track van Chris Lorenzo? Het is een remix van Fancy Footwork van Chromeo uit 2007. Chris Lorenzo heeft de goedkeuring van die mannen gekregen. Maar krijgt hij die ook van jou?
2: Hit of shit?
0: Dat is de grote vraag. Je mag hem deze week uitgebreid beoordelen in onze Topradio BE-app met een simpele hit of shit. Jeroen uit de Senderlo Ham heeft gestuurd. Ferme shit. Ook Shirley uit Herenthout zegt shit. Dion uit Lichtervelde zegt hit. Het voelt als een dansschijfje uit de Zero's. Ja, het origineel is dat ook. En die vibe zit er volgens Dion dus nog altijd in. Frankie uit Langemark Poelkapelle zegt dan weer shit. En Mike uit Tielt heeft gestuurd voorlopig een voorzichtige hit. Maar ik ga hem toch nog een paar keer moeten gehoord hebben voor ik echt definitief kan beslissen. En dat is ook geen enkel probleem, hè, want je hoort hem sowieso de hele week in Hit of Shit rond 20 voor 11. Tijd genoeg dus om die mening nog te veranderen.

Ik zie Miguel nog een shit doorsturen in onze Top Radio BE-app voor die fancy footwork, de nieuwe van Chris Lorenzo en Chromeo, deze week in Hit of Shit. Als je het gemist hebt of als je nog even moet nadenken over wat jouw mening nu precies is, geen enkel probleem, je hoort hem sowieso de hele week nog in Hit of Shit. Straks na de top headlines van 11 uur is het aan Koen van der Sloten, want we gaan niet zwanzen, maar dansen.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
7: Maar alleen nee, mama.
5: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met de

0: You move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het nieuws van 11 met Hoortwin.
3: Goedemorgen. In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Dat gebeurde gisteravond. De man was er ontslagen en wou wraak nemen. Hij reed langs de ingang naar binnen, door de wachtzaal en langs de achterdeur naar buiten. Daar draaide hij zijn auto en deed dat nog een keer. Je hoort een buurvrouw.
4: Dat was tussen 22:30 en we zitten gewoon naar de tv te kijken. En plots horen we een enorme klap, maar echt geweldig. En dan horen we meteen nog een tweede klap. Alles, glas, overal. Het was een serieuze ravage.
3: De man raakte licht gewond en is opgepakt. In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien heropgestart. Vandaag geven de speurders en de onderzoeksrechter uitleg over hun onderzoek. Gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
5: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: De kok gaf vrijdag toe dat hij Dien mishandelde en dat de jongen daardoor stierf. De kok riskeert tot 30 jaar cel. In Vlaardingen, bij Rotterdam, is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een kapperszaak. Er is schade aan de gevel en een ruit vloog kapot, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of de politie al een verdachte kon oppakken. Het motief is nog niet bekend. Maar er waren in de zomer wel enkele incidenten in de regio tussen kappers door oneerlijke concurrentie. Zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen, tot 20 graden dan.
0: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
2: Wat dat nieuws vandaag. Ik had echt het gevoel dat je in een film zat. Allee, deze comedy gaat beginnen. Goedemorgen. Top. Ging al bijna middag zeggen.

0: Crossbar en Clooney met Free Your Mind. En ik wil niet cheap beginnen vandaag, maar ik heb het gevoel dat het een mooie dag gaat worden. Het zonnetje schijnt volop. En we gaan ook ons best doen om je een leuke dag te geven dankzij de muziek.
1: Hey, that's pretty good.
0: Ja, dat gevoel moet je hebben als je blijft luisteren.

0: Lude. Ja, zo heet de man. Lude en Colin Hay. Dat was Down Under. De maandag begin je ook met...
1: De Zwans van de Dag.
0: En dan moeten we het gaan hebben over de stakingsdag vandaag. De stakingsdag bij de openbare diensten. Want vandaag is het dus van dat het openbaar vervoer, de vuilnisophaling en ook bij de publieke omroep, bij de VRT, wordt er gestaakt. Ik heb deze ochtend dan toch ook maar even geluisterd. Heel even gezapt. En ik hoorde dit.
2: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken.
0: Kwaliteit.
2: En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
0: Dat is heel flink. Vandaag dus, dat is één dag. Al zou het mij niet verwonderen als ze van één dag twee dagen gaan maken. Ik ga het even verduidelijken.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
9: Info op telenet.be.
10: Wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
12: Ontbijt op bed gelijk een koning.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
12: King size.
11: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Wit-wit?
14: Of net niet-wit?
13: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
13: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Coldplay en BTS. Niet helemaal duidelijk wat ze eigenlijk aan het zingen zijn, maar dat maakt ook niet uit. Het klinkt leuk en dat is wat telt. My Universe was dat in de Galantis remix. Ben jij de collega? Als je zo'n aantal collega's samen hebt, dan is er altijd eentje die zo'n beetje aan het... aan het aftellen is. Allee, het is maandag voormiddag, ik snap het wel. Het kan een lastig moment zijn. Wel, dit is het ogenblik dat jij toch al een beetje dichterbij de lunchpauze gaat. En de dans mag nu worden ingezet. Ja, niet twijfelen. Kom aan.

bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Another met 54 Ultra en dat was Talk to You.
1: De Zwans uit de krant.
0: Ja, vandaag op de voorpagina van het laatste nieuws en eigenlijk alle kranten. Vandaag gaat het over de politieke impasse. Het laatste nieuws zegt de totale impasse. Met ook een foto van Bart De Wever in zijn auto. Met daarbij: De Wever hoopte tevergeefs dat de MR zou plooien. Ik denk dat er op dit ogenblik heel weinig mensen zijn die premier zouden willen zijn. Alhoewel, luister even mee wat Hannelore Simons van het VTM-nieuws meemaakte.
2: Meneer De Wever, komt dit nog goed, meneer De Wever?
3: Hoe krijgt u deze crisis opgelost?
2: Een echte crisis met een zwaailicht erbij.
3: Is het met alarmbellen?
0: Ah, ik wil ook zo'n zwaailicht.

0: Guusje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
2: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
0: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
6: Gooses, mijn geen op nein.
0: Het moet weer al juist zien, hè.
6: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
0: Dat kan je niet voor sukkel, hè.
6: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
2: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

Maar ik was toch even aan het onderzoeken hoe dat nu eigenlijk zit met die zwaailichten. Dus een zwaailicht, ja, dat de politie dat heeft en zo, en de ambulance, dat is allemaal duidelijk. Maar dus ook in de politiek. Bart De Wever, die heeft zijn eigen zwaailicht. Het is een sirene, dus ik ga ervan uit dat er ook een zwaailicht bij is. Maar ik ben het aan het opzoeken, maar ik vind niet online dat er effectief mensen uit de politiek dat mogen hebben. Tenzij Bart De Wever ook in zijn vrije tijd zich bezighoudt met wegsleepdiensten. Dan zou het kunnen.

Calvin Harris en Clementine Douglas, dat was Blessings. En het is een kleine voorspelling die ik ga doen, maar ik denk dat wij de komende minuten de oudste plaat gaan spelen die we vandaag in onze playlist gaan hebben. Zelf heb ik het niet bewust meegemaakt, dus ik ga er ook niet te veel over vertellen, want ik vind, soms moet je niet praten over dingen die je niet hebt meegemaakt. Ik was 2 en volgens mij was ik nog kaka aan het doen in de pamper en dan was er dit...

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het middagnieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Na Albert Heijn is ook De Leize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij De Leize zijn er vooral intern problemen, al is er daar ook hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Zij deden de autopsie op zijn lichaam. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
4: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: Vanmorgen getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij Dien mishandelde in zijn auto. Benzinetanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2 euro en 10 cent aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt alsmaar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft dit symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
5: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
3: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad. Gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was ook een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst bij het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Zij wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W. Dit is Top.
2: Niet zwansen, maar dansen begint deze middag met niet Soendos, alhoewel zij zou het kunnen geloven.

0: En wat zou Olivier de Schacht eigenlijk vinden van dit programma?
1: Moet ik wel zeggen, het is een keer iets anders. Ik vind het wel luchtig.
0: Ah, dank je. Dank je, Olly.
2: Het is luchtig. Het is iets nieuws. Ik vind het oprecht heel slecht.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
3: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
4: Oh.
3: En zijn visgrief.
4: Ah.
3: Waterskies.
4: Plezant.
3: Een pizzaoven.
4: Allee.
3: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
4: Hé, wat? Laat zien.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
3: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
2: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
1: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei.
1: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot. Wel, je hebt geen gaatjes.
12: Waar?
11: Nee, geen maar.
12: Alsof.
11: Wat blieft?
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
15: Heurman. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
20: We make you move. Top!
21: Ja, wat heb jij deze week gedaan?
22: Nog niet te veel, maar ik ga mijn best doen.

0: Maxime stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
3: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
8: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen.

0: met I Run.
1: Dat is een niet patéke, dat zeiden ze wel.
0: Paté, ah zo, een gebakske. Ah, gebakske op de middag. Zo'n bol met vanille. Nee, geen vanille in, maar zo slagroom met erboven zo wat chocolade. Oh, ja.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. De vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
11: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
12: Check santos.be/schoenen voor meer info.
11: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
13: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Volt Vision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Volt Vision. Jouw project, onze energie.
14: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
15: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.com.
16: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
17: Balieu
16: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
17: Abdij
16: glimlachten ze terug. En een week later aan
17: Buil
16: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
17: ULB.
16: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
17: Aan Marie-José.
16: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
18: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
19: Maar vent, die vensters moeten hier dringend vervangen worden. Het is hier van, het is een rutte dus en als rent, rent, rent. Ik ga kijkseren drie dubbele beglazingen bestellen bij Schreber Roos. Wat, het zijn een serieuze korting, hè? En weet je wat, hè? Ja, nog keuren van een reizen naar Spanje. Hangt zie ik dat wel zitten, hè? Zit er steen in mijn rutten en ik ga een siestadje doen onder een palmboom. Maar het is maar tot 31 december, hè? Dus allez, hoppa, vamos naar schrijnwetteraas.be.
20: Top! Wat zou jij ervan denken als we op deze maandagmiddag Cool and the Gang spelen?
21: Dat is totale waanzin en u weet dat ook, dat is totaal...

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49.

0: meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het is 1 uur en Ortwin heeft nieuws.
3: Goedemiddag. Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
4: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
5: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt in de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al via de radio nieuws en zo.
3: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot €2,10 aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
6: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Ten tweede kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
3: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
2: Er is 1 lange file, E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar verlies je op dit moment 20 minuten.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
2: We maken er samen een leuke maandag van. En dat leuk mag je interpreteren als Swedish House Mafia. Maar eerst Miley Cyrus met Bass Persuaded.
0: Top.

Vandaag terug naar de tweede week van oktober 2001. In oktober, de maand na de aanslagen van 11 september, begon de VS, de Verenigde Staten, de oorlog in Afghanistan. Vooral luchtaanvallen daar. En we weten hoe dat geëindigd is. En Apple presenteert een draagbare muziekspeler in die tweede week van oktober 2001. Het noemde de iPod. Je hebt hem misschien nog liggen ergens in een doosje op zolder of in de kelder. Het apparaat kostte toen $399 en had een harde schijf van, hou je vast, 1 gigabyte. En er was iedereen van onder de indruk. Wat, 1 gigabyte? Dat is veel. Daar kan veel muziek op. Ondertussen zijn we 25 jaar verder. We weten wel beter. In die tijd was het revolutionair, die iPod. In de hitlijsten kon je naar dit luisteren. Het was Mary J. Blige die scoorde met deze Family Affair. En wil je deze nog eens terug horen, moet je nu aansturen via de Top Radio BR. Of je kan ook voor dit kiezen. Dat is eigenlijk pure disco van de gasten van Alcazar. Crying at the Discotheque is B. A voor Mary J. Blige, B voor Alcazar. Degene met de meeste stemmendraai hier binnen dit en 10 minuten. Don't

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet...
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
13: Info op telenet.be.
14: En wel, ik ga eens gaan kijken.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed.
16: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Chocoladebruin
19: of karamelbruin.
18: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora.
18: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Ik ben trouwens vergeten om de duizenden nieuwe luisteraars van vandaag te verwelkomen, want die zijn er vandaag natuurlijk, omdat bij de VRT is er alleen maar non-stop muziek. En dan kan je even YouTube opzetten of een ander kanaal. Dat is dus hier ben je meer dan welkom bij Top. Elke dag rond dit uur is er een spelletje en dat heet Raad de Plaat. Nee, dat is straks iets over twee, sorry. Is er een spinback? En dan kan je kiezen tussen twee songs, vandaag uit oktober 2001. En je kon kiezen tussen Mary J. Blige met Family Affair of Elke Zar met Crying at the Discotheque. En normaal gezien wint er één van de twee songs. Vandaag is het 50-50. En dat gebeurt zelden tot nooit. Dus heb ik zelf de beslissing moeten nemen. Dus het wordt deze.

0: Het is 1:30 ondertussen. Op de weg gaat het moeizaam op de E313, vooral richting Antwerpen, tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Daar verlies je op dit moment 25 minuten.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
1: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel. Ja.
6: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Schat, ik zie u graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Ik ben blij, een van mijn favoriete televisieprogramma's is binnenkort weer te zien. Het heet Over de Oceaan. Dan gaan gewoon een pak bekende Vlamingen op een zeilboot de oceaan overzeilen. En dat wil ook zeggen dat ze daar behoorlijk intens moeten mee bezig zijn, want ze zijn allemaal verantwoordelijk voor iets. Deze keer zeilen van de Kaapverdische eilanden naar Rio de Janeiro, wat een mooie route is, denk ik. Met onder andere Lien van den Broek, die dat eerder al eens gedaan heeft. Het is haar tweede keer nu. Timon Verbeek zit er ook in, is altijd wel lachen. En Cage Ryan zal ook een van de deelnemers zijn vanaf 1 november. We bekijken wel weer enkel via streams in eerste fase. Dus als je dat niet hebt, ga je nog even moeten wachten.

Het is de nieuwe top tune of the week sinds vrijdag. Martin Garrix met This Dream of You. En hij heeft het zelf gezongen. Maar misschien weet je dat beter niet, want nu je dat weet, dan klinkt het ook anders. Ik had het liever niet geweten. En ik denk ook, schoenmaker, blijf bij je leest. Je bent een fantastische DJ, fantastische producer. Maar als zanger, we gaan het nog moeten zien. Bij ons wordt in ieder geval veel gedraaid.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Opgelet, grote renovatiewerken, want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
2: Ik krijg dan niet om uges, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist te zien, wij.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkel, hè?
2: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
1: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.

zijn al een paar weken problemen met de voetballer Ronaldo. Je hebt het waarschijnlijk al gehoord. Hij heeft nu een persconferentie gegeven voor CNN in Portugal. Ik kan je zeggen, daar zitten weer een paar uitspraken bij. Er is geen gebrek aan zelfvertrouwen. Dat kan ik jou sowieso meegeven. Zometeen meer.

0: Het is al een paar weken ruzie tussen Cristiano Ronaldo en de Portugese coach van de nationale ploeg. Daar, dat heb je waarschijnlijk al opgevangen. En je weet, Cristiano Ronaldo laat zich nooit doen. Hij staat altijd op zijn strepen en het voorval, of mocht je het gemist hebben, gaat over het feit dat hij niet heeft mogen spelen. Een beetje zoals een klein kind. Hij had zich wel opgewarmd en heeft dan toch niet mogen spelen. Enfin, daar is de ruzie eigenlijk ontstaan. Er is nu een heel gedoe met een onderzoek en een uitspraak en mogelijke sancties en dat soort zaken. Cristiano Ronaldo heeft een interview gegeven aan CNN Portugal, waarbij hij zegt, zonder verpinken, ik ben de beste voetballer aller tijden. En dat was nog niet alles, want
1: a few moments later
0: zei hij, ik ben ondergewaardeerd als voetbalspeler. Veel voetballiefhebbers die onderwaarderen mij. Ik ben daar niet mee akkoord. Aan zelfvertrouwen geen gebrek verloren.

0: Maxime stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
3: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
2: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
7: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Het is 2:00, Ortwin, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Eens staken ze zelfs in brand. Er werden ook ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon daar klaargezet uit voorzorg. Vanmorgen pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford, twee mannen van 83 en 70 jaar oud. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie wat af te vlakken, zodat ze stabieler blijft. Overheden kunnen er rekening mee houden in hun beleid. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen, dan tot 20 graden.
2: Er staat één lange file, E313, richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Je schuift er al drie kwartier aan.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
2: Hopelijk schijnt de zon evenveel bij jou als bij mij. De hits zijn recht evenredig. Ik start dit uur met Ina, Rock My Body.
0: Top.

Jij bent vandaag misschien een van de vele nieuwe luisteraars van Top, omdat er op een pak andere radiozenders vandaag geen zak te beleven valt. Daar wordt gestaakt, bij ons absoluut niet. Ik geef zo meteen 2 filmtickets weg aan de hand van een leuk spelletje. Dat heet Raad de Plaat en we zoeken altijd een grote danshit. Dus dat geef ik jou mee. Maar als je wilt deelnemen, heb je er wel de Top-app voor nodig. Dus de radio-app van Top Radio. Dus dat heet topradio.be-app, om precies te zijn. Download die nog snel, dan kan je zo meteen meespelen. 2 filmtickets bij Kinepolis. Om het even welke film, om het even welke dag gaan we straks voorspelen. Eerst Flo Rida.

0: Het is de nieuwe Sam Veld bij Top Need That Love. Afgelopen vrijdag kwam hij al nieuw binnen in de Top Hit 40.
1: Raad de plaat.
0: We gaan spelen 2 filmtickets bij Kinepolis. Film naar keuze is altijd leuk met de herfst en de winter voor de deur natuurlijk. Ik laat een stukje horen uit een gigantisch grote danshit. En jij stuurt mij de titel en artiest. Door beiden heb ik nodig via de Topradio BE-app. Makkelijke opgave vandaag.

Maar je weet, ik laat nooit zomaar de song horen. Ik heb er ook dit keer gewoon alles uitgefilterd. Het enige wat er nog te horen is, zijn de trompetjes. Maar de trompetjes zijn ook wel belangrijk bij dit lied. Spits je oren, kort fragment. Wie is dit? Dat moet volstaan, denk ik. Titel en artiest. Via de Top Radio BE-app. Computer pikt er iemand uit. 2 filmtickets voor Kinepolis te winnen. Adam Port komt eraan met Move. Naar dit hier van Mac en Leo Sayer. Thunder in my heart.

0: ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
3: Ja.
2: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
3: Oh, ja.
2: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
3: Ja.
2: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
3: Ja!
2: Mevrouw, welke kiest u?
3: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg schat,
3: ja?
7: Die badkamer, daar is de lek geweest.
3: Oei.
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
3: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Knaldi.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
9: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
0: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Ik liet jou een opgave horen. Daar waren alleen maar wat trompetten in te horen, maar het was natuurlijk wel heel herkenbaar. Makkelijke opgave voor een maandag te zijn, denk ik, maar dat mag ook wel eens. Dit was hem nog eens. Opvallend ook quasi geen foute antwoorden, dat zegt al genoeg. Maar Julie uit Maldegem, jij wist het ook, hè? Vertel eens, wie was dit?
1: Daft Punk met One More Time.
0: Tuurlijk wel. Ah, dit hier. Maar dan krijg je alles. Dan krijg je de beat, de stem en de trompetten. Of wat je het ook wil noemen. Ik denk dat het trompetten zijn, toch? Dat is hem helemaal. Ik ga hem zo meteen ook draaien. Goed hoor, je krijgt van mij 2 filmtickets. Die mag je opdoen bij Kinepolis. Een film naar keuze, natuurlijk is dat het geval. Zeg Julie, maar jouw dag is niet zo goed begonnen. Wat was er aan de hand?
1: Ja, mijn dochter is uit de zetel gevallen met haar neus op de salontafel. Dus wij hebben vanmorgen bij de dokter gezeten en vandaag is het dus een extra dagje thuis.
0: Och, arm.
1: Ik denk dat de cinematickets heel welkom zijn voor
0: ja,
1: haar.
0: Het is zo'n classic, hè, die salontafel. Net als het aanrecht, daar botsen ze vroeg of laat ook eens tegen.
1: Ja, absoluut.
0: Wrijf er eens goed over, geef haar een dikke kus en ga inderdaad naar een leuke kinderfilm met haar. De tickets komen jouw richting uit. Dag Julie, fijne dag nog.
1: Dankjewel.

0: Op de weg gaat het traag. Er is vooral één plaats waar ze langs staan aan te schuiven. En die plaats is nog altijd op die E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Het is nog altijd 20 minuten. Ook moeizaam op de E34 richting Zelzaten. Tussen Vraassenen en Kemzeke verlies je ook een kwartier.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
4: Herman, zet de puntjes op de O.
3: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
6: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Als jij raadt de platen net een leuk spelletje vindt, dan moet je morgen terug meespelen. Rond 14:15 is dat het geval. Met die verandering dat we vanaf morgen 2 weken lang geen filmtickets weggeven, maar wel tickets voor Bobbejaanland. En het zijn er telkens 4. Dus voor jou en je gezin of voor jou en je vrienden vanaf morgen 2 weken lang te winnen. Rond 14:15 hier bij Top. Tickets voor Bobbejaanland, wat ook in de winter een fantastisch mooi park is natuurlijk.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
8: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
7: En handen die vanzelf werk zien.
8: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
7: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
8: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
9: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vaalherstelder poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
10: Zandels heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
11: Check zandels.be/schoenen voor meer info.
10: Zandels, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
12: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
13: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
14: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zak?
15: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
14: Ook elektrisch?
15: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
14: En de inrichting?
15: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
14: Alles op één plaats?
15: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
16: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

wel. Met een man die ook populair is, heeft ze de centen eerlijk gezegd ook niet nodig. En je kan maar genieten van je kinderen, want voor je het weet zijn ze groot. Dat heb je misschien ook al ervaren. In ieder geval, ze gaf wel toe in een interview over haar beautymerk, over Fenty, dat ze ondertussen 170, lijkt mij een beetje overdreven, nummers klaar heeft. Moest je nu zeggen 10 of 20, ik zou het geloven. 170 is denk ik een beetje overdreven. Maar in ieder geval, het stemt mij blij dat ze toch nog met muziek bezig is. En dat er dus binnenkort waarschijnlijk wel eens wat nummers gaan uitkomen. Hopelijk zijn ze dan even goed als deze SOS.

was vanmorgen op sommige plaatsen een graad of 5, 6. En kijk nu eens daar buiten. Wat een fijn zonnetje om deze maandag toch nog goed te maken. Geniet ervan. De muziek zit meer dan goed. Dit is Silver.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Het is 3:00, Ortwin heeft nieuws.
3: Goedemiddag. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Verschillende groepjes jongeren verzamelen zich aan het station van Brussel-Zuid. Er zijn auto's beschadigd en in brand gestoken. De politie zet opnieuw het waterkanon en traangas in. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. Vanmorgen pakte de politie ook al railschoppers op aan Brussel Centraal. Vrijdag liep een vakbondsbetoging ook al uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim €11 miljoen besparen, bovenop de dik €16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. Op Sardinië proberen reddingswerkers een man uit een grot te bevrijden. Hij kwam daar vast te zitten nadat er een aardverschuiving gebeurde en de ingang van de grot versperd raakte. De man zakte 10 meter diep weg. Hij is nog bij bewustzijn. Er moet nog veel steenafval geruimd worden om hem te kunnen redden. Meer dan 30 grot- en bergspecialisten zijn daarmee bezig. Een stunt van Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Bergs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: Er is één superlange file, E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, momenteel een uur aanschuiven. Het gaat ook trager op de E34 richting Zelzate. Een ongeval is daar gebeurd, tussen Vraassenen en Kemzeke. Momenteel een kwartier verliestijd daar.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
2: Met zometeen ook Robin Schulz en de Sugar Babes met Push the Button. Eerst Justin Timberlake. Dit is Rock Your Body.

Ik mag het nog niet luidop zeggen, dus ik zal het een klein beetje fluisteren, maar de deal is bijna rond. De deal van Thibaut Courtois. Daar gaat het over, want Thibaut Courtois heeft bijna een deal vast nu om te blijven bij Real Madrid tot 2028. En dat wil hij zelf ook wel heel graag, denk ik. Heeft ook te maken met zijn gezinssituatie natuurlijk en het feit dat hij daar heel graag speelt bij Real Madrid. De deal is zo goed als rond, maar nog niet helemaal. Ik hoop dat het snel gebeurt, want dan is zijn hoofd leeg en kan hij ook weer instappen, denk ik, in de nationale ploeg. Al dat we niet mogen klagen over onze doelmannen die we momenteel hebben. Maar het zou leuk zijn mocht Courtois terug in doel staan voor de Rode Duivels. Laat ons eerlijk zijn. En hij is dan in 2028 36. Vandaag 34. Dus dat zou mooi zijn, denk ik, om te stoppen. Hij moet het al lang niet meer doen voor het geld. Hij is al 3 keer binnen. Hij doet het voor het spelletje, de eer en het plezier. Laat ons eerlijk zijn.

Afgelopen weekend was ik backups aan het pakken van mijn laptop. En dat is af en toe wel eens nodig, want als het fout gaat met je laptop en je hebt geen backup, dan ben je alles kwijt. En zoals iedereen trek ik ook heel veel foto's, dus ik zet die van mijn gsm op mijn laptop om dan een backup te pakken in de cloud en op een aparte harde schijf nog. Dus ik heb 2 backups. Zo freaky ben ik daarin. En ik kwam dan ook weer zo wat oude foto's tegen. Dan scroll ik daar eens door. Vind ik leuk om zo 10, 15, 20 jaar terug te gaan. En ik ben daar foto's tegengekomen van mezelf en de Sugar Babes. Dat was heel lang geleden. En ik weet nog dat ik tijdens een interview, en ik mocht ze interviewen, had ik, om het ijs een beetje te breken, pralines bij. En dat werkt. Omdat vrouwen en pralines, dat werkt altijd. En zeker bij de Sugar Babes.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Zaterdagnacht in de gezinschat.
4: Papa, kom je mij halen van de fuif?
5: Oké.
4: En dan kan Noor ook ineens mee.
5: Oké.
4: En Emma?
5: Oké.
4: En Simon?
6: Oh, en mijn step, want die is plat.
5: Oké.
7: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
6: Voor mijn step.
7: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Wit wit?
9: Of net niet wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag brengt ons terug naar midden jaren 90. Het waren de beginjaren van Moby. En hij bracht toen echt wel heel goede muziek uit. Veel beter dan de laatste jaren, eerlijk gezegd. En een van die goede songs die een beetje vergeten is, is Feel So Real van Moby. Stond op zijn derde studioalbum. En wat was daar zo goed aan? Het was een beetje experimenteel ook, omdat er echt al drum en bass in zat. In die tijd was dat nog niet. Drum en bass was nog nieuw. Vooral in het begin hoor je dat met een stem die heel repetitief lijkt. Het lijkt zelfs alsof er iets fout gaat, maar dat is de bedoeling in dat liedje. Feel So Real. Ik vond hem leuk om nog eens boven te halen als Vergeet Mij Bietje, een van die oude hits van Moby. Geniet ervan.
0: Een Vergeet Mij Bietje.

0: Het doet me zelfs een klein beetje denken aan Charlie Lonois en Methyl Theo, die twee Nederlanders die ook dit soort muziek later maakten. Misschien wel door geïnspireerd door deze Moby. Het vergeet mijn beatje van vandaag, deze Feels So Real. Op de weg traag op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Meer dan een uur momenteel. E34 richting Ranst gaat ook trager. Tussen Oelegem en Ranst verlies je 20 minuten.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imos Koopman!
17: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
18: Ontbijt op bed gelijk een koning.
17: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
18: King size.
17: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
19: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
20: I can help.
19: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand. 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Kan je van op afstand de temperatuur regelen van een diepvries in de supermarkt? Als het antwoord ja is, dan kan je de temperatuur regelen van meerdere diepvriezen in meerdere supermarkten. In Frankrijk hebben ze iets voor. Ik hoop dat het bij ons niet gebeurt. Ik leg het je zo meteen uit. Na Pink.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
2: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
7: Als een koning op zijn troon.
6: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

het gaat beginnen. Het is het ideale seizoen daarvoor voor hespenrolletjes in de oven. In de herfst en in de winter altijd lekker. Zometeen Bram en Thibaut na 4 uur die jou gaan vertellen wat er allemaal kan gebeuren als je diepvriezers van op een afstand kan bedienen in een supermarkt en in meerdere supermarkten. Maar in Frankrijk is het daar behoorlijk fout mee gelopen. En er is alweer een volle bak voor €300. Dat begint te tellen. Kan je meespelen voor brandstof. Funkers komen eraan. Rock Your Body en Maupi, Just a Little Bit More.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Code yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Wil je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BR. Top, we make you move.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Lore is hier met de Top Headlines.
3: Een goedemiddag. Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
4: Dat betekent dan dat er morgen geen producten zullen geleverd worden. Is dat een groot probleem? Op dit moment nog niet echt. Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de lijzen heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
3: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de lijzen. De app en website doen het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt. Onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Een steunt van Zizou Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Berghs zelf is 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de E313 richting Antwerpen. 40 minuten bijtellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. 20 minuten bijtellen tussen Antwerpen West en Borgerhout. En tot slot op de E34 richting Ranst. Een kwartier erbij tussen Oelichem en Ranst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
0: Dit is Top. Bram en Thibo.
2: Je hebt de maandag overleefd en waarom die maandag vandaag voor veel mensen net wat lastiger was, hoor je zo meteen. Goeie muziek is ook onderweg. Free your mind nu.

0: Het is voor veel mensen een sportief weekend geweest.
1: Bram en Thibo.
0: Want er was zowel dwars door Hasselt en de marathon in Brugge in de binnenstad. Ja, dus misschien zit je wel met stramme spieren vandaag. Laat je dan vooral bepotelen door iemand die er iets van kent. Dus een massage heb je verdiend vandaag. Ja, heb jij er een druk of sportief weekend op zitten, Thibaut?
2: Nee, niet zo sportief. Maar ik heb wel een goede daad gedaan, want ik ben gaan helpen op een pannenkoekennamiddag. Ja, de pannenkoekennamiddag van de school van mijn vriendin. Zij is leerkracht en ze zochten nog vrijwilligers om te gaan helpen.
0: Heb je dan pannenkoeken gebakken?
2: Nee, ik stond achter de bar. Ah. Ik mocht dus de duveltjes inschenken.
3: Oei, ja, dus ja. Veiligheidshalve hebben ze jou niet in de keuken gezet, maar nee. Achter de bar.
0: Ik weet nu ook niet meteen of dat de meest goede oplossing was.
2: Ik vond het leuk, ik vond het plezant. Ik heb mij een paar duvels gedronken.
0: Wel, ik ging net zeggen, de pannenkoeken waren eetbaar, dus ja. Dat was een voordeel. Maar was er nog drank genoeg?
2: Ja, zeker.
0: Ook met jou achter de bar.
2: Ja, zeker en vast.
0: Goed om te horen.

0: David Guetta is met alle aandacht gaan lopen als nummer 1 DJ van de DJ Mag Top 100. Maar laat ons Martin Garrix ook niet vergeten. Die staat op nummer 2 in dat lijstje. Doen we trouwens bij Top deze week helemaal niet, hè? Want Martin Garrix is onze toptune van deze week met zijn nieuwe track. En die hoor je later vandaag sowieso nog.
1: Vandaag om
0: 2 uur vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Sydney Sweeney. Ja, ik weet niet of je het nog weet, maar de actrice Sydney Sweeney die kwam afgelopen weken in een storm van kritiek terecht. Ze poseerde voor het Amerikaanse gokplatform Novik en dat helemaal naakt. De reclame ging over gokken op sporten om dat wat aantrekkelijker te maken. Maar daar is heel veel commentaar opgekomen. Vooral van vrouwelijke sporters dan, want zij vonden het een belediging voor de vrouwensport omdat Sydney Sweeney daar helemaal naakt stond. Maar kijk, het kon haar blijkbaar niet zoveel schelen, want er is nu een vervolgreclame opgemaakt.
2: Ja. Het valt mij wel op dat jij bovenop die zaak zit. Dat je dat allemaal volgt, alles wat daar rond verschijnt.
0: Het is puur voor de wetenschap.
3: Professioneel.
0: Ja, professioneel.
3: Research naar gedaan.
0: Anders zou ik artikels uitgevogeld en uitgesprek. Je snapt het helemaal.
2: Ja.
0: Anders zou ik dat nooit van mijn leven doen. Maar dus nu een vervolgreclame waarin ze enkel in een wit onderbroekje te zien is.
2: Voor geld poseert Sweeney.
0: Zeker.
2: Kunnen we dat concluderen?
0: Ja, daar klopt het.
1: En om 9:30 werd gezocht naar
0: cyberaanval.
2: Ja, vandaag blijkt hoe kwetsbaar alles wat IT is. Wel, in ons land zijn er problemen bij De Leize en Albert Heijn. Dat zat al in het nieuws daarnet bij Loren. De bezorging van online bestellingen ondervinden hinder en ook de prijzen in bepaalde winkels zijn niet aangepast. Beetje vervelend, kan je zeggen, maar dat is niets vergeleken met wat er in Frankrijk in heel wat supermarkten zich aan het afspelen is. Daar zijn, het is een klein beetje grappig, maar eigenlijk ook weer niet, de koelinstallaties op hol geslagen na een cyberaanval. En in plaats van te koelen, begonnen die dingen te verwarmen.
0: Dat is alleen.
2: Dus de koelkasten en de diepvriezers die warmden op tot 50 graden.
0: Allee jongens, dat kan toch niet?
2: Je zal maar zin hebben in een ijsje voor die koeltoog staan.
0: Het was toch ongelooflijk veel voedsel moeten wegsmijten.
2: Ja, inderdaad. Er is voor honderden duizenden euro's schade. Dus alleen zo zie je maar wat dat allemaal kan aanrichten als er zo'n cyberaanval wordt uitgevoerd. Dus laat ons hopen dat dat bij ons niet voorvalt. Heb ik wel ondertussen zin gekregen in een lekker ijsje. Jij ook?
0: Ja, laat maar komen.

0: you.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Ed Sheeran bij Top. Van een goede klassieker op tijd en stond is nog niemand gestorven.
1: De Beat Blender.
0: Het is maandag, zullen we de blender rustig opstarten met een goede classic.
2: Ja, dat vind ik een goed idee.
0: Oké, ik heb dit meegebracht. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Wil jij dat deze Depeche Mode Enjoy the Silence in onze blender gaat, dan stuur je één in via de Top Radio B-app. We gaan er een beatversie van maken als jij dat wil.
2: En aha, ik heb ook eentje meegenomen.
0: Is dat een ingeving van het moment?
2: Ja.
0: Had je dat uitgeschreven?
2: Ja, nee, niet uitgeschreven. Ik dacht, ga dan het doen. Ja, dank u. Goed. Aha, en Take On Me is keuze 2 vandaag. Dus als je deze wil horen, moet je keuze 2 doorsturen via de Top Radio B-app.
0: 1 of 2 nu insturen via de app van Top. Die staat nu open voor jouw cijfertjes. En zo meteen dan de plaat met de meeste stemmen op de radio in de blender.

0: young. Wie heeft meegedaan aan een van die sportieve events het afgelopen weekend, weet dat dat niet helemaal opgaat, dat Forever Young zijn. Ja, met die stramme spieren vandaag. Wat mag er in onze blender? Keuze 1, Depeche Mode, Enjoy the Silence, ofwel... Keuze 2, Aha en Take On Me. Gewoon 1 of 2 insturen, zo simpel is het. Via de Topradio B-app kan dat. 4 plekken op dit moment waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring verlies je 3 kwartier tussen Anderlecht Noord en Wemmel. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Brusselse buitenring 21 minuten erbij tussen Diegem, Woluwelaan en Expo. De Antwerpse ring dan richting Nederland. 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot nog op de E313. Richting Antwerpen, ook 25 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
5: DSM Keuken.
4: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
9: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Het is op dit moment midden oktober. En ik heb zometeen slecht nieuws voor wie houdt van de geur van een echte kerstboom. Ja, ik vertel het zo meteen.
1: De Beat Blender.
0: Eerst even naar de telefoon, want we hebben Debbie uit Leopoldsburg aan de telefoon hangen. Dag Debbie, goedemiddag.
2: Hallo Bram en Thibo.
0: Zeg, je hebt een hele gevaarlijke job, heb je ons verteld. Wat doe jij precies?
2: Ja, dat klopt. Ik werk bij de politie als interventieinspecteur.
3: Interventieinspecteur. En wat,
0: ja, dan moet je de weg op,
3: ja,
0: natuurlijk.
3: Ah, ja. Okay, ja. Zo.
2: Ja, dat klopt.
0: En dat loopt niet altijd goed af?
2: Nee, dat is waar. Want van het weekend hebben we een slechte ervaring gehad met mijn verspannige verdachte, waardoor ik nu thuis ben geschreven en een arbeidsongeval heb gehad.
0: Oei, ja, dat is minder.
4: Diep respect voor wat jullie doen. Maar kijk, zo zie je maar, dit is het bewijs.
3: Ja, dat het gaat toch al een beetje beter dan, hoop ik, met jou.
2: Ja.
0: Oké, okay, misschien kunnen wij je wel steunen met ofwel deze in de blender, ofwel deze in de blender. Dat is dus Depeche Mode, ofwel Aha, Take On Me. Zeg het eens.
2: Volgens mij was het Depeche Mode.
0: Ja, niet alleen voor jou, want die heeft heel veel stemmen gekregen.
3: Ja, inderdaad.
0: Je weet wat de bedoeling is, hè? We gaan die originele erin stoppen en dan gaan we die door de blender halen. Die maakt er dan een eigen mix van. Dat hebben we niet altijd in de hand. Soms vinden we dat heel goed. Ja. Soms vinden we dat ook een beetje minder goed. Maar ja, dat is het spel nu eenmaal. Dus ik ben benieuwd wat het vandaag wordt. Mag het vandaag een beetje extra beat zijn op deze maandag?
2: Ja, zeker weten.
0: Oké, okay, we gaan ervoor zorgen.
3: Doe we.
0: Goed herstel.
2: Oké, dankjewel.
0: Bye bye.
1: De Beat Blender.
0: Hallo. Dat doet hij wel, hè? Dat beetje extra beat. Hoor dat af, zeg.
3: Goed begonnen.
0: Is het stevig voor de maandag?
3: Nee, hoe doen we?
0: Oké, let's go. Words like violence, break the silence, come crashing in.

0: Enjoy the silence. En het is alles behalve stilte geworden. Luisteraar Debbie mocht de knopen doorhakken. Zij heeft beslist dat deze in de blender moest. Het is een stevige geworden. Ja, je hebt het gehoord, hè? Ze zit even thuis na een incident met een weerspannige verdachte als politieagenten. En dan kriebelt het wel bij mij om te vragen, wat is er precies gebeurd? Je wil dat verhaal weten natuurlijk.
1: Ik wou het ook wel weten, maar...
0: Ja. En waarom heb je niet gevraagd? Ja, met uw grote mond altijd.
1: Ja. Een beetje, is dat niet zo een beetje onbeleefd? Ja, beroepsgeheim.
0: Of onbeleefd. Twee verschillende dingen, maar ik had wel gedacht, Thibaut, dat jij ernaar ging vragen.
1: Ik durfde niet.
0: Oh, nee, jongen. Volgende keer dan maar.

0: Sjoe, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
2: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Santos heeft een te gekke actie.
7: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
8: Check santos.be/schoenen voor meer info.
6: Santos,
9: voor al je bouwbeslag en gereedschap.
2: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: De zomer is voorbij en 's ochtends en 's avonds voel je het al, vooral die donkere dagen. Ja jongens, ik weet het, hiervoor is het misschien nog veel te vroeg, maar ik wil toch even waarschuwen, want ik heb een onheilspellend bericht over kerst gelezen in de krant vandaag. De kerstbomen worden dit jaar waarschijnlijk tot 20% duurder. Au, pijnlijk hè? Ja, dat is veel. Het heeft te maken met Deense kwekers, die hebben jaren geleden veel minder bomen geplant, dus er zijn er gewoon veel minder. Vandaar dus dat de prijs wordt opgedreven en het vervoer van die bomen is ook veel duurder.
1: Ah ja.
0: Door de brandstof
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, okay, ja.
0: Ja, ja, vooral de bekende Noordmanboom zal stevig duurder worden. Dus dat ga je voelen in de winkel.
1: Okay. Maakt mij eigenlijk weinig uit, want ik heb al jaren zo'n plastieke boom. Want ik kan niet goed tegen de naalden zo.
0: Van een, ah, je bent allergisch aan die naalden of zo?
1: Nee, dat is ambetant. Dat valt eraf.
0: En dan moet ik elke dag... Het is puur uit luiheid.
1: Ja, nee. Luiheid niet. Ja, een beetje wel.
0: Ja, jawel, want je wil die niet opruimen, die naalden.
1: Ja, voilà. Dan moet ik, en ik heb ook een hond. En dus die loopt dan in al die naalden... En dan overal naalden. Oh,
0: maar dat volg ik niet echt. Ja. Dus je hebt een hond die overal haar verliest. En dat is oké om op te ruimen. Maar die paar naalden die van die trouwens heel goede Noordman kerstbomen vallen.
1: Altijd
0: dat is
1: commentaar.
0: Te veel.
1: Altijd commentaar op alles wat ik
0: probeer het te volgen. Ik snap je gewoon niet altijd.
1: Ik vind een plastieke boom is veel gemakkelijker.
0: Ja, maar weet je wat dan een plastiek kost? Dat is het veelvoud van een echte.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar je kunt dat 10 keer hergebruiken.
0: Dat is ook weer waar.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De Fit hoor je op Top Schaamteloos.

0: schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE app.
2: Lore is erbij gekomen voor de topheadlines.
3: Goedemiddag. Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
4: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien, maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de lijzen heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
3: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar doen de app en website het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk zijn zo'n 150 supermarkten getroffen door een cyberaanval. Onder meer bij Intermarché is dat het geval. Koelinstallaties sloegen er op hol en bereikten temperaturen tot wel 50 graden. In totaal zou er voor miljoenen euro's aan schade zijn. Heel wat producten moesten weggegooid worden. Wie er achter de cyberaanval zit, is nog niet duidelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V, nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Het is onze taak, zegt van Petegem.
5: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten en we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
3: De Wever's deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika, is het laatste migrantenkamp ontruimd. 350 politieagenten en militairen werden daarvoor ingezet. Meer dan 500 migranten worden nu naar opvangcentra gebracht. Overmorgen brengt het Spaanse koningspaar een bezoek aan Ceuta. Zij herdenken er de massale grensoversteek eind juli. Tienduizenden mensen probeerden toen Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, maar duizenden anderen bleven nog in Ceuta. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: 7 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Brusselse binnenring 50 minuten bijtellen tussen Antwerpen, Anderlecht-Noord en Wemmel. De Brusselse buitenring dan 40 minuten extra tussen Diegem, Woluwelaan en Expo. Op de A12 richting Antwerpen een half uur bijtellen tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg. De Antwerpse ring richting Nederland ook een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E40 26 minuten extra tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. De E17 richting Gent 25 minuten erbij tussen Kruibeke en Sint-Niklaas Centrum. De E313 dan richting Antwerpen 25 minuten in de plus tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En tot slot heb je nog de Brusselse binnen. 21 minuten aanschuiven tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
6: Dat belooft.
0: Dit is Top. Bram en Thibo.
2: En voor al dat geduld in de file krijg je bij ons bij Top wel heel wat terug. Namelijk 7 minuten file rave, zometeen.

0: jij nu net van Wouter een zalfje gekregen om aan je gezicht te smeren?
1: Ja, die komt hier binnen met een zalfje.
0: Dat is een beetje zoals mensen een deo geven, hè? Zo van... Ja. Hint, hint, hint.
1: Ja, ik weet het
0: maar
1: niet.
0: Wat doet hij zelf?
1: Het is iets voor anti-roughness. Wat wil je zeggen? Iets met droge huid, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het is voor mijn droge huid. Hij wil iets zeggen, denk ik, Wouter,
0: ik denk het
1: tegen
0: ook.
1: Mij.
0: Maar dat hem het gewoon zegt, in plaats van hier zo'n zalfje mee te gooien. Goed, anyway, ik heb een berichtje binnengekregen via de app van Top.
2: Maandagen zijn echt kut. Kun je een keer een goede plaat draaien?
0: Oh, ja. Ik ga meer zeggen.
3: Ja. De file rave.
0: Het wordt meer dan één goede plaat, want er zijn nogal wat files. Hoeveel problemen hebben wij van 20 minuten of langer vandaag?
1: Het waren er veel, 7 in totaal op de Brusselse buitenring, de Brusselse binnenring, de A12, de Antwerpsring, de E40, de E17 en de E313. 7 plekken, dus 7 minuten lang file rave.
0: Wees maar zeker dat er ook heel veel binnenwegen aan het dichtslippen zijn. Dus het is voor iedereen, iedereen mag meedoen, we gaan er een feestje van maken.
3: De file rave. Ja. Vaststaan is losgaan.

0: En hoe voelt dat?
1: Ja, het riekt een beetje speciaal, dat zonnetje.
0: Maar het doet wel goed.
1: Het voelt goed.
0: Al vraag ik me af of dat voor het gezicht is nu.

0: Jij luistert naar de file rave terwijl Thibaut zijn velken aan het insmeren is met een zalfje die hem van collega Wouter heeft gekregen.
1: Mijn hoofdvelletje wil dat verstaan.
2: Hallo.
3: Voorzichtig op de banen, hè.
4: De

0: maandagen zijn nooit saai als je top hebt opstaan.
1: De File Rave. Sef Santé.
0: En zo gaat het hopelijk toch een beetje vooruit bij jou. En dan nu een nazomertje op je radio. Veel plaatsen is er zonder doorgekomen, dus misschien kan het raam zelfs open.
2: Onke, onker,
3: onke,
2: dame ondoek.

0: Natuurlijk zijn de spieren een beetje los. En ook de files al wat losser. Hey. Want het zit erop, die 7 minuten file rave voor vandaag. Het is mooi geweest.
1: Ja.
0: Even rust. Voilà, met een pianootje van de Bouwsam bijvoorbeeld. Magnetic. Goed gedaan, Sef Santé.

0: Ik denk dat Lost Frequencies onlangs een goede boswandeling heeft gemaakt.
1: Zometeen bij Bram en Thibau.
0: De nieuwe single van Lost Frequencies. En ik vind dat die al zo'n beetje herfstachtig klinkt.
2: Ja, ik volg.
0: Volgens mij heeft die inspiratie in het bos opgedaan. Zometeen hoor je hem.
3: Hey schatje, oh, ik ben gaan shoppen. Hè.
4: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
3: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
4: Ja,
3: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
4: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit. Hè. Met twee lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
4: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Oh.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus, think possible.
5: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Tire Cruise bij Top en Dynamite.
1: Hey, ik ben Lost Frequencies en ik luister naar Bram en Thibaut.
0: En dat komt dan goed uit, want als Lost Frequencies ook nu aan het luisteren is, dan moet hij maar eens laten weten of hij voor zijn nieuwe single Inspiratie in het bos heeft opgedaan. Want de nieuwe single die begint zo. Oh. Ik beeld mij dan zo een bos vol goudgele bladeren in. Een zachte mist. En zonnestraaltjes die door de bomen komen piepen. Zie je het voor jou?
2: Ja, ik zie het voor mij.
0: Ja, ik zie het helemaal voor mij.
2: En zo na de wandeling een lekkere warme chocomelk drinken. Of zo gepofte kastanjes ooit al.
0: Ja, dat dus. Exact.
2: Zalig.
0: Hij is klaar voor de herfst door Lost Frequencies. Dit is zijn nieuwe single, uitgekomen afgelopen vrijdag. En nu op Top, Don't Forget About Me. Okay.

0: Hoeveel vertragingen heb jij van 20 minuten of langer?
1: Van 20 minuten of langer zijn er meer dan 9 op dit moment.
0: 9 stuks, oké. Okay. Ja, ja. Ik heb voor jou een glas water klaargezet. Veel succes ermee en sterkte. Jij mag drinken, hè? Je hebt het drinkrecht, ja. Als het niet meer gaat.
1: Oké, okay, dankjewel. Dus op de A12 verlies je een uur tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg. De Antwerpse ring richting Nederland, een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 richting Gent, een half uur erbij tussen Zwijndrecht en Sint-Niklaas Centrum. Op de Brusselse binnenring 24 minuten extra tussen Neerpede en Jetten. Op de E313 richting Antwerpen 25 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E40 richting Brussel 22 minuten extra tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. De Antwerpse ring richting Nederland dan 20 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot, we zijn er, op de Brusselse buitenring 20 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. Zometeen!
0: Just a little van Justé. Ça va?
1: Ja, ja, ça va. Okay. Het was een beetje veel.
0: Ja. Ja. En dan, ja, drink gerust iets.
1: Even drinken.
2: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.

0: Zometeen gaan we spelen.
1: Volle bak.
0: €300 zit er in onze volle bak. En als jij wil meedoen, dan moet je nu volle bak doorsturen via de Topradio BE-app. Dus €300 aan tankbudget bij Esso kan je winnen. Als je dus wil meedoen, gewoon volle bak doorsturen. Nu.
2: Vijf vragen krijg je van ons, moet je juist beantwoorden. Ze hebben iets te maken met de actualiteit van de voorbije dagen en van vandaag. Zullen we misschien... Ik ga het even stilmaken. Dat hebben we dus nog nooit gedaan in de geschiedenis van het spel. Okay. Een antwoordprijs geven.
0: Ja.
2: Want ik vind, het is lang geleden dat we nog eens een winnaar hebben gehad.
0: Ja, en het is vaak zo na vraag 2 of 3 dat het al stopt. Ja. Dus misschien een tipje van de sluierlicht.
2: Luister goed, want dit is een antwoord dat je zometeen kan geven als je ons aan de telefoon hebt.
0: Oh.
2: Was dat... Hield dat steek?
0: Ja, dat is duidelijk genoeg, denk ik toch.
2: Oké. Ik ben benieuwd of jij het zometeen nog weet.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Ik raag dan niet om uges, hè.
3: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, wij.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet voor sukkelen, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Opgelet, grote renovatiewerken, want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD 2026 via bilt.living.
5: Geen zittend gat, wel goesting?
6: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
5: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
6: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
5: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
4: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
7: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bonde Centrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller Poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbonde.be.
8: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Volt Vision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Volt Vision. Jouw project, onze energie.
9: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
10: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.com.

0: Vandaag spelen we voor 300 euro in onze volle bak met Dilaila uit Zottegem. Dag Dilaila, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag Bram en Tipo.
0: Jij werkt op een klantendienst en je hebt er een bewogen dag op zitten vandaag. Vertel.
1: Ja, klopt. Ja, de stok klopte niet volledig, dus dat was niet zo prettig voor de klanten die spullen nodig hadden. Hè.
2: De stok klopte niet volledig, maar dat ligt dan niet aan de klanten, toch?
1: Nee, dat ligt aan onze magazijn.
0: Ah, ja, maar jij staat in de vuurlinie, dus jij mag het oplossen.
1: Inderdaad.
0: Ja, niet leuk. Oké, we hebben met jou te doen.
1: Nog uitzoeken van waar het probleem komt.
0: Ah ja,
2: dat hoort er ook bij. Amai.
0: Nee, ik snap het helemaal dat je er een bewogen dag hebt op zitten. Kijk, misschien kan je wel die dag afsluiten met 300 euro in de pocket en dan zijn al die problemen van vandaag zo vergeten, toch?
1: Zeker wel.
0: Ben je al eventjes aan het luisteren naar Top?
1: Meestal ben ik eigenlijk om 6 uur al thuis, dus het is de eerste keer dat ik...
0: Oké, maar heb jij gehoord wat wij een kwartiertje geleden hebben gezegd?
1: Ja, heb een antwoord meegegeven.
0: Ah, zeker, maar dat kan je misschien wel van pas komen zo meteen. Veel succes met het spel. We gaan jou 5 vragen stellen uit de actualiteit. En als je die dus binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden, dan win je die pot van 300 euro. Als je het antwoord niet weet, Dilaila, belangrijk, heel snel pas zeggen.
1: Ja.
0: Want anders moeten we het spel meteen stoppen als je een foute antwoord geeft. Tel maar af, 3, 2, 1 en dan gaat onze Thibaut beginnen met de vragen.
1: 3, 2, 1.
0: Welke katachtige door de afgelopen weekend een bezoeker in de Britse zoo?
1: Leeuw.
0: Oh, sorry Dilaila.
2: Ah, sorry, ja, dat is... Oh nee, het is niet een leeuw, het is een tijger.
1: Ja,
2: een broer.
0: En we hebben hier nog zo mooi het geluid gezocht van een tijger. Ja. Er was discussie van, nee, maar dat is toch geen leeuw, het is een tijger.
2: Het is een tijger.
0: We hebben echt een tijger gezocht.
1: Klinkt wel hetzelfde.
0: Ja. Goed, echte kenners zouden zeggen, nee, het is een tijger.
2: Het is dus effectief een tijger. Oh, jammer.
0: Oh, kijk. Ja. Niets aan te doen, dat is het spel nu eenmaal. En zo komt er wel weer mooi 50 euro in onze pot.
1: Dat is voor de volgende, hè.
0: Voilà, zijn. Het is ik hou van jouw spirit. Maar jij moet positief zijn als jij voor de klantendienst werkt. Dus,
1: Inderdaad.
0: Dag Dilaila, bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Top Radio BE-app en speel morgen mee.
0: Ja, daar hou ik wel van als je het zo sportief opneemt.
2: Ja, dat is mooi gedaan van Dilaila.
0: Gaan we nooit meer vergeten. Dit is dus een tijger en geen leeuw. Laat dat duidelijk zijn. Morgen staat onze pot op 350 euro. Misschien wel jouw moment.

0: Ik vind dat nu wel eerlijk gezegd een heel straf verhaal hoor.
1: Bram en Thibau. We make you
0: move. Er is dus het voorbije weekend in een Britse dierentuin een man doodgebeten door een tijger, omdat hij zich in de tijgerkooi zich begaf. Enfin, in de verblijf.
2: Ja, die is het was niet zo slim om ook gewoon in de kooi van een tijger te lopen.
3: Maar waarom?
2: Ja, ik vraag me dat ook af. Waarom in hemelsnaam? Hij dacht dat hij die kon aaien of zo waarschijnlijk. Het blijft een beest, hè. Ja, hallo.
0: De unieke ervaring, het beest even voederen. Ja. En dat is dus niet goed afgelopen.
2: Nee, niet zo slim.
0: Don't try this at de dierentuin.
2: Zometeen bij Top, de tijger van de radio.
0: Voilà. De vis komt eraan. Met de party room. Rustig type.
2: Ja, sorry.
0: Ik word altijd warm van de Wouter.
2: Oké, het is tijd om
0: af te ronden. Ja, ik kan denk ik met dat soort uitspraken. De

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 6 uur, Loren met de Top Headlines.
3: Een goede avond. Op het Assize proces over de dood van kleuter Dien getuigden wetsdokters die de jongen van 4 onderzochten na zijn dood. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
4: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen en hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan 83 euro. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Maar het is onze taak, zegt Van Petegem.
5: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
3: De Wever's deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. En Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: Het gaat trager op de buitenring van Brussel. Tussen Diegem en Expo verlies je een half uur. Ook een half uurtje ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 20 minuten op de E40. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Ternat vanaf Sint-Agatha-Berg. En verlies je dus 20 minuten. Is ook zo op de binnenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Een andere plaats in een vertraging. Maximum een kwartier kwijt.
1: Dit is Top. Wouter de Vries.
2: Goedenavond, laten we samen dat feestje bouwen hier in de Party Room. Met zometeen Spiller starten met de classic van Daft Punk. Hier is One More Time.
1: Top!

Pillar and Groove Jet, nieuwe versie daarvan. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter. Klaar om samen met jou dit mini-feestje weer te bouwen. Op een beetje grijze maandagavond ondertussen, maar dat gaan we niet aan ons hartje laten komen. Straks vertel ik je meer over ADE, het Amsterdam Dance Event, wat deze week start in Amsterdam natuurlijk. Welke DJ is zijn eigen platenlabel gestart? En natuurlijk ook de line-up natuurlijk. Ja, ik zeg met Miley. Hier is Miley Cyrus.

0: Omdat we vandaag best wel aardige temperaturen haalden. Een beetje nazomers geluid deze switch en een bit patchy.
1: The Party Room.
0: Woensdag start het Amsterdam Dance Event, ADE kortweg. Een event met DJ sets, workshops en jong talent in Amsterdam. In en rond Amsterdam eigenlijk, want het is enorm groot, hè. Bijzondere editie, ze vieren 30 jaar. En de special guest is Jean-Michel Jarre uit Frankrijk. De godfather van elektronische muziek. Hij opent met een live DJ-set vanuit de AFAS Live in Amsterdam. En daarnaast ook alle grote DJ's die er zullen zijn. Zoals de grootste bolides afgelopen weekend die knokken waren. Zijn de grootste DJ's ter aarde op ADE. Zoals David Guetta, Martin Garrix, Tiësto, Marlon Hofstad. Noem ze maar op. Behalve eigenlijk Peggy Goo, die gaat dit jaar overslaan. Maar ze past niet voor Top en de Party Room. Ik ga ze nu nog eens draaien. Hier is Woman. Goedenavond.

0: zometeen hier in de avond van Top. Deze van Rudimental.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
2: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
2: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
5: I can help.
4: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Ik heb... Fantastisch nieuws voor de fans van Kiki. Ze gaat twee keer optreden in ons land. De eerste keer is al op 28 november in Gare Maritime in Brussel. En volgend jaar natuurlijk 5 en 6 februari in Flanders Expo. Back to back dan met Charlotte de Witte. En het grote succes voor deze Nederlandse Kiki begon eigenlijk vorig jaar bij deze voor het mainstream publiek. Hier is What's a Girl to Do in the Party Room.

0: Ken je deze zotte man nog? Derek, hij zit zo meteen in de party room line-up. Eerst even zien waar de vertragingen nog zijn op dit moment. Dat is de buitenring van Brussel met 3 kwartier vertraging tussen Diegem en Expo. Verliest op de Antwerpse ring tussen Antwerp-West en Borgerhout ook 25 minuten. Er is ook een vertraging op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 20 minuten verlies je op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Ergens anders aan te aanschuiven, dan is dat toch voor minder dan een kwartier.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
2: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
4: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig. En soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
8: Ja.
7: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
8: Oh, ja.
7: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
8: Ja.
7: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
8: Ja.
7: Mevrouw, welke kiest u?
8: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
11: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
12: Hurman. Zet de puntjes op de O.
11: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Geen party room zonder DJ's, zeg ik altijd. En vanavond is het een bekende, vooral van de 90s en de Zero's. Derek was altijd op baan met zijn compaan, dat boy Tommy. En heel bijzonder is om te horen wat Derek kiest als zijn all-time favorite classic. Wat is toch een hardstyle en een jumpstyle DJ, maar hij gaat voor iets totaal anders. Luister maar.
1: Naam:
2: Floor Tewes.
1: DJ naam:
2: DJ Derek.
1: Woonplaats:
2: Baarle-Hertog.
1: Muziekstijl:
2: Jumpstyle.
1: Favoriete festival:
2: Camping Kitsch Club.
1: Naar welke DJ kijk je op?
2: Heel veel van de oude garde: Ghost, Yves de Ruiter, Reggie.
1: Wat is je droom?
2: Mainstage Tomorrowland.
1: Wat is de eerste plaat die je kocht?
2: You Can Touch This van MC Hammer.
3: Hammer time!
1: Waar draai je?
2: Vooral festivals en vijven en clubs in Vlaanderen, maar ook Nederland en soms ver daarbuiten.
1: Wat is je all-time favorite track?
2: My all-time favorite track, Everything But The Girl Missing. En dat is omdat het gewoon een hele chille plaat is. Dat is meer zo'n plaat die je na een zware DJ-set in de auto opzet en eventjes tot rust komt als je naar huis rijdt.
1: The Party Room Lineup.

0: Zonder nieuw nummer van Martin Garrix, wat heeft het zelf ingezongen. Zometeen vertel ik je welke DJ vandaag zijn eigen platenlabel is gestart. En ook nog Ariana Grande voor je onderweg.
1: Dit is Top. We make you move. Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van modu van dat ingericht hebben. Ja, maar toe versta ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
2: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
4: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
5: Balieu
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
8: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken. Ook elektrisch.
7: Dat zeker dat.
8: En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
7: En de inrichting?
8: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
7: Alles op één plaats.
8: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
9: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.
10: Maar vent, die vensters moeten hier dringend vervangen worden. Het is hier van, het is een rututus en als het rent, rent erin. Ik ga zeer 3 dubbele beglazingen bestellen bij Schreber Roos. Want het zijn dat serieuze korting, hè? En weet je wat, hè? Ja, nog keuren van een reizen naar Spanje. Ik zie ik dat wel zitten, hè? Zit er steen in mijn rutten en ik ga een siestatje doen onder een palmboom. Maar het is maar tot 31 december, hè? Dus allez, hoppa, vamos naar schreinwetteraas.be.

0: Ariana Grande en Zed en Break Free. Er is goed nieuws vandaag voor Maupie.
1: I don't know where I am, cause I got my jocks from Amsterdam.
0: Zijn eigen platenlabel gestart. Het heet Baddest Behavior Records. Er zal natuurlijk muziek van hemzelf uitkomen, maar ook andere internationale artiesten zullen erop getekend worden. En Maupie is ook bezig met zijn eigen full album dat er binnenkort aankomt. En deze gasten komen ook uit Nederland en ik schrok er een beetje van, want die hebben al 3 albums uitgebracht. Another met de opvolger voor Talk To You. Hier is Silver Lines bij Top in the Party Room. Goedenavond.

0: Another and Silver Lines.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Kurt, je gaat extra je best moeten doen. Je doet normaal altijd je best, ja. Dat weet ik van jou. Maar nu misschien tandje bijsteken, want ik denk dat je wel eens heel veel nieuwe luisteraars zou kunnen hebben. Ik wellicht ook, maar jij nog veel meer, want alle VRT-zenders die staken op dit moment. Daar loopt de noodband.
2: Daar loopt de noodband. En hier is de noodband er eentje waar een paar gaten in zitten. Ik zal het zeggen, heb ik jouw inspiratie nodig voor muziek straks na 7 uur.
0: Ja, heel veel nieuwe luisteraars. Yes. Zometeen die voor de eerste keer kennis maken met Top Request en misschien wel vaste klant aan worden.
2: Het zou zomaar kunnen. En ze kunnen eigenlijk zelf voor zorgen dat het goed klinkt, want ze kunnen gewoon een favoriete track aanvragen. Waar kan dat nog? Kan dat bij die VRT's?
0: Alleen hier. het is toch erg, hè? De een zijn dood is een ander zijn brood. Ja, het is niet anders. Dan is Alesso en Years. Prettige avond met Top.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date.
2: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
0: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 7 uur gepasseerd, hoog tijd verloren met de Top Headlines.
3: Een goede avond. In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar trui had, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
3: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien hebben de wetsdokters getuigd. Zij onderzochten het lichaam van Dien. Die was 4 toen hij stierf na mishandeling. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
5: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: Dankjewel, Lore. En onderweg kan je 25 minuten aanschuiven op de R0, dat is de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten. Ook op de R22 in Brussel een kwartier extra tussen de Waverse Steenweg en de Waterloose Steenweg. Rond Antwerpen ook traag, 25 minuten extra op de Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Merksem. En in de richting van Nederland een kwartier extra tussen Antwerpen West en Borgerhout.
0: Dit is Top. Top Request. Kurt Vermeijren.
2: Jij bent de baas. Onthoud het. Vooral tot 9 uur ben je de baas, maar dat moet je wel van jezelf laten horen. En via de Topradio BE. Wat wil je graag horen? Top. Dat wil ik graag weten.

0: Kygo en Max McKnown. En Take Me Back.
1: Top request.
0: Ja, die je daarnet hebt gehoord, Max en Kygo, die waren al aan het terugdenken aan goede herinneringen. En dat kan misschien ook wel een goede reden zijn om een favoriete track aan te vragen. Denk maar eens aan eentje die je vroeger heel vaak hebt beluisterd, maar ondertussen misschien iets vergeten bent. Ah, misschien denk je daar dan op dit moment wel terug aan en kan ik die draaien op de radio, zo simpel kan het soms zijn. Maar er zijn nog andere redenen natuurlijk om je favoriete track aan te vragen. Gewoon omdat die goed klinkt, dat kan ook een reden zijn. Of misschien omdat je daar iemand anders heel blij mee wil maken. Dat kan dus ook via diezelfde Topradio BE-app. Maar dan moet je wel gewoon laten weten welke track je graag zou willen horen natuurlijk. Kan met een berichtje, of je kan het ook inspreken met een voiceclip en dan ga ik daar straks na Toca Disco en Jax Jones misschien dus wel voor zorgen.
2: Walking strong, grip game, always a jet.

0: Morumbi and Toka Disco was dat hier bij Top.
1: Top Request.
0: Ja, en de reden dat die passeert is natuurlijk omdat die gepasseerd is via de Top Radio BE. Want jouw favoriete tracks zijn welkom. Het was Mark die heeft aangevraagd uit Dilbeek. En ik zie hier al een aantal suggesties binnenkomen. Je kan nog altijd jouw suggestie doorsturen. Je kan nog tot 9 uur deze avond via de Top Radio BE. Je kan het inspreken met een voiceclip. Of je kan het ook gewoon als bericht doorsturen. Zet er ook bij waarom je die track graag wil horen. Dat is altijd leuk natuurlijk. En die reden die kan soms heel simpel zijn. Zo heb ik hier een bericht gezien van iemand in de Top Radio BE app waar gewoon bij staat, zalige schijf, het wordt veel te weinig gedraaid. Ah wel, als je dan toch te weinig gedraaid wordt, dan is het nu het moment om hem aan te vragen natuurlijk. Het gaat over deze Tropicana van DJ Bart, Things to Come. En misschien is het wel waar dat hij te weinig gedraaid.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Ja, dat was de deur.
5: Ja.
6: En wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
12: Kop.
13: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
14: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
13: is wie er mag rijden. Yes, munt.
14: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
15: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
16: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie Expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
16: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
17: Wit-wit?
18: Of net niet-wit?
19: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora.
19: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Bob Sinclair en World Hold On.
1: Top request.
0: Tot 9 uur bij de baas, dat moet je het althans toch laten weten via de topradio B, wat je heel graag zou willen horen. En een aantal mensen hebben ook al gewoon gereageerd op de requests van anderen. Onder andere Wim heb ik al zien passeren bij het feestje, dat ging over de vorige request. Ook Evelien trouwens voelt zich plots 20 jaar, Evelien uit Aalst. Ze voelt zich 17 à 18 jaar toen ze aan het dansen was op Tropicana, die daar straks gepasseerd is. En daarachter is het, 20 jaar, maakt ze dan van. Heerlijk om dat te zien eigenlijk. Wat zie ik nog allemaal passeren? Wel onder andere Birger uit Maldegem, die heeft een track gekozen van Ian van Daal. Nu moet ik zeggen, Ian van Daal, die ken je natuurlijk vooral van dit hier. Ja, dat zijn die fameuze kastelen in de lucht natuurlijk. Maar er zijn nog andere tracks die Ian van Daal ooit gemaakt heeft, zoals bijvoorbeeld Reason. Reason is een van die tracks die je niet zo vaak passeert. En Birger zit erbij. Hey Top Radio, ik wil graag Ian van Daal horen met Reason om de late shift aangenamer te maken.
2: Time to realize
0: that this is not in order.

0: voor alle fans. 14 november kan je naar Duitsland, naar Wittenburg, want daar gaat onder andere Ia van Dahl het beste van zichzelf geven. En dan gaat deze misschien ook wel passeren, net zoals die Castles in the Sky. Welke track wil je graag horen? Het is nog welkom tot 9 uur. Welke file wil je niet meemaken? Ah wel, die zijn er ook, jammer genoeg. Op de Antwerpsring richting Gent, 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En op de E19 richting Antwerpen moet je er ook 20 minuten bij tellen op dit moment. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Beland je nog in een andere file? Beter nieuws, want dat zou je niet meer dan 10 minuten extra mogen kosten op dit moment.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Top Request.
1: Yes, dag tot 9 uur ben jij de baas. Dat is niet alleen vandaag zo, maar dat is ook morgen, overmorgen en de dag daarna ook zo. Van maandag tot donderdag tussen 7 en 9. Als je toevallig iemand wil verrassen met een of ander track, dan kan dat zeker. Als je een snoot plantje hebt om iemand op een leuke of iets minder leuke manier te verrassen, dan mag het ook. Hè. Zolang dat we kunnen helpen hè, en het blijft toch achteraf een beetje leuk, dan mag je het zeker altijd doorsturen via de Topradio BE-app en het eventueel al regelen voor de volgende dagen. Kan perfect. Nu, iemand die ook een track heeft aangevraagd is Gillian uit Waregem. En hij is gegaan voor een track die een beetje opviel tussen de andere requests. Moet daar eerlijk in zijn. Als ik aan jullie vraag welke track wil je graag horen, dan is de kans, meer dan 1 op 2, dat daar een retro track bij zit. Maar in het geval van hem is hij gegaan voor een iets rustigere track. Hij is gegaan voor deze Mojo en Lady. Hij vraagt, zou je die nog eens een keer willen draaien omdat er een goede vibe in dat liedje zit. En volgens mij ook een goede herinnering bij hem. Moet zoiets zijn. Hey, welke track wil jij nog horen? Stuur me eens door via de Topradio BE-app of spreek het in met een voiceclip. Het kan dus, via de Topradio BE-app.

Frankie Rizzardo. Straks onderweg trouwens ook nog David Guetta en Anne-Marie met Baby Don't Hurt Me. En daarna komt er iets aan wat niet voor gevoelige oortjes is. Allee, moet ik het uitleggen? Niet voor kleine oortjes. Nou, wat precies, dat ga je straks ontdekken.

0: Request.
1: Ja, zeg, als je nu denkt van die Kurt is in slaap gevallen, maar nee, dat is absoluut niet het geval. Ik was eigenlijk aan het bellen met luisteraar Sven uit Braschaat. En luisteraar Sven uit Braschaat zit op zijn werk. Dat moet ik wel even bijzeggen. En daardoor kan hij niet aan de telefoon komen, het was allemaal last minute. Maar hij heeft daar wel een, volgens hem toch, goede reden voor waarom hij de volgende track gaat aanvragen. Ik lees gewoon het berichtje voor. Hè. Er staat, Beerschot won met 5-1 en Antwerp verloor met 5-1. Kan je daarom Parada de Tetas aanvragen? Ja, aangezien dat Sven de aanvrager is en het dus aan mij vraagt, zet er ook nog bij, als dat geen gepaste muziek is, ja, dan is het niet zo erg eigenlijk. Ja, goh, geen gepaste muziek, dat is vooral schaamteloze muziek, die af en toe wel eens passeert op de zaterdagavond natuurlijk, bij Jeroen, in Top Schaamteloos. En weet je wat, zo'n maandagavond, dat kan soms ook wel eens een beetje schaamteloos zijn, dus daarom Parada de Tetas, omdat dus blijkbaar Beerschot gewonnen heeft. En ik wou eigenlijk aan Sven vragen waarom Beerschot zo goed is en waarom Antwerp dan slechter is, maar ja, we gaan het nooit niet weten, hè.
2: La parada de tetas.

0: Lucas en Steven, All I Know.
1: Top request.
0: Af en toe zit er ook een request in onze Top Radio BE-app die niet elke dag passeren en die trekken dan ook de aandacht. Zoals de aanvraag, de suggestie van Nathalie Legrand. Nathalie gaat voor een track van Sevdaliza. En Sevdaliza is een artiest die regelmatig te horen is op de Franse zenders, schrijft ze erbij. Maar dus niet echt bij ons. De track is trouwens Alibi. En ja, kijk, als de Fransmannen dat op de radio spelen, dan kan het misschien hier ook wel iets worden of niet natuurlijk. Ah ja, we gaan het in ieder geval eens proberen. Dit is de suggestie van Nathalie.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE app.
1: 8 uur een nieuwe update van Loren.
2: Een goede avond. In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterleerkrachten aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
2: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. De stad Leuven annuleert een lezing van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar extreemrechtse complottheorieën. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
1: Onderweg kan je nog een klein kwartier gaan aanschuiven op de Antwerpsring richting Gent. Tussen de Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Beland je in een andere file is zelfs voor minder dan 5 minuutjes.
0: Dit is Top. Top Request. Kurt Vermeijeren.
1: Ja, 5 minuten gaat het hier niet duren. Wel tot 9 uur ben jij nog de baas via de Top Radio BE-app. Al komt er straks wel een extra regeltje. Ja, een lettertje.

0: Beat.
1: Ja, op het moment dat er heel veel stakingen zijn in het land en heel veel vakbondsacties gepasseerd zijn, zowel afgelopen vrijdag als vandaag, als ook betogingen afgelopen zondag en zo, is er de letterblender, want die staakt vandaag niet. Ja, als je toevallig donderdag geluisterd hebt, toen heeft hij wel gestaakt, maar vandaag staakt hij niet. Die letterblender, daar komt een of andere letter uit dadelijk en die letter bepaalt welke tracks je mag aanvragen. Het is te zeggen, aan de hand van die letter weten we wat de artiesten gaan zijn die toegelaten worden tussen 8 en 9. Hier in jouw request en we gaan hem ineens al eens in gang zetten. Hè. Het is ook een letterblender die een goede beat heeft. Ik wacht nog altijd tot hij zelf zijn track uitbrengt, maar goed. Ooit gaat het eens gebeuren.
0: De letter M.
1: De letter M. We zoeken dus een DJ of een artiest waarvan de eerste letter een M is. Goh, Major Lazer bijvoorbeeld. Het zou zomaar kunnen, maar misschien denk je, goh, het is al iets over 8 op een maandagavond. Het mag misschien wel iets steviger zijn. Ah, dan kan dit ook. En dit is ook Kevin De Vries, maar die telt niet mee. Maar Mau P, die heeft er ook aan meegewerkt. En Mau, dat begint met een M. Dus hij mag mee in het clubje van de artiest waarvan de eerste letter een M is. Of bijvoorbeeld dit hier. Dan zitten we bij Marco V, mag perfect, of, allez, kom, nog eentje, Moby bijvoorbeeld.

Dat zijn dus de artiesten die toegelaten zijn, maar er zijn er nog een pak mee natuurlijk. Hè. Een DJ of een artiest van de eerste letter een M is, als je er eentje kan bedenken. En die persoon heeft toevallig ook nog een goede track gemaakt. Dat is wel een voorwaarde. Maar dan zit je daar met die slechte muziek. Stuur me eens door via de Topradio B-app. Aan wie denk je? En wie zou je vooral nog eens graag willen horen waarvan de eerste letter dus een M is?

0: Als het dan toch bij fluisteren is, ik ben op zoek naar artiesten met letter M.
1: Request the alphabet.
0: En ik kan al vertellen, er zijn er heel veel als ik zo kijk in de topradio BEP. Ik heb ook een paar keer dezelfde naam zien binnenkomen. Wie was het allemaal? Onder andere Stefanie uit, wat is het, uit Zedelgem heeft er aangedacht. Ik zag net ook nog Vanessa in de topradio BEP, die ook aan diezelfde persoon heeft gedacht waarvan de eerste letter een M is. En ook Johan uit Brugge, die heeft eigenlijk aan exact dezelfde man gedacht. En ik ben er zeker van dat er nog een paar anderen ook aan hem aan het denken zijn.
2: Mark with a K met Adam. Ja!

we zijn daar niet goed in stilte. Het is niet zo ons ding. Delirium en Silence. Jij bent nog de baas tot 9 uur. Dit is Top Request. Niet alleen vandaag, maar trouwens de volgende dagen ook. Van maandag tot donderdag tussen 7 en 9. En zo tussen 8 en 9 is er meestal een speciaal regeltje. In dit geval moet de artiest beginnen met een M. Straks ga ik nog eens kijken wat er allemaal binnenkomt. Eerst een artiest waarvan de eerste letter niet een M is, maar wel leuke kerels zijn. Criss Cross Amsterdam komt eraan met My Oh My.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Salami, salami. Request the alphabet. Ja, die man hebben plots zin in salamis. Dat kan allemaal gebeuren natuurlijk. Als je er ook zin in hebt, dan mag je het altijd laten weten via de Top Radio B-app. Ik ga je daar niet mee kunnen helpen. Dat weet, kan ik ook al wel even zeggen. Bericht gezien van Philippe uit Geel. Hij stuurt door. Mijn beste Kurt. Ja, als je zo begint, dan ben ik getriggerd natuurlijk. Ik heb sinds vorige week heb ik er blijkbaar een nieuwe topluisteraar bij. Dat laat hij mij weten. Het gaat over de lieve buurvrouw van Philippe, Pauline. Ze luistert blijkbaar, volgens Philippe, altijd naar een andere zender. Maar sinds vorige week is ze helemaal verliefd geworden op Top. En er zit er nog bij. Dat is toch top, hè? Maar ja, zeker, beste Filip. En ik vind het ook leuk dat de vrouwen verliefd worden op mij, gewoon door mij te horen. Misschien is het ook wel het geval bij Kathleen. Ben je ook al een beetje verliefd geworden of valt het nog mee, Kathleen?
2: Dat valt mee.
1: Oké, ça va. Dan is het in orde. Beste Kathleen, voordat je een favoriete track gaat aanvragen, hoe is jouw dagje geweest?
2: Ik vond het eigenlijk een beetje een emotionele dag vandaag. Oh. Maar dat is een beetje de tijd van het jaar voor mijn eigen.
1: Ah, en is er iets speciaals gebeurd of zo toevallig op die maandag de 12 oktober?
2: Nee, maar woensdag is mijn mama jarig en ja? Ze is bijna een jaar overleden.
1: Ah, ja.
2: Ik heb wel gevoeld dat zo aankomen, zo van, normaal werk ik bezig met, werkkantoortjes dat kopen en dingen te organiseren. En nu, we gaan nog afspreken, we spreken af met papa woensdag voor te gaan eten, omdat mijn mama dat ook wou.
1: Ja.
2: Maar het is anders, hè, weet je wel.
1: Ja,
2: dat is emotioneel, feitelijk.
1: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Dat was een gewoonte natuurlijk vroeger om het altijd mee te maken. En ineens gaat dat niet meer. Hè. Dat is vreselijk om mee te maken. Maar aan de andere kant, we sleuren jou er mee door. Hè. Hier bij Top, we helpen jou er door, Kathleen.
2: Ja, dat klopt. Voilà.
1: Voilà. En de track die je hebt aangevraagd, is er eentje waarvan ik zeker ben dat je daar jezelf er mee doorsleurt, maar ook gewoon alle anderen. Want je hebt gekozen voor Minimalistics. Waarom?
2: Ja, maar ik ben eigenlijk altijd al fan geweest van Minimalistics en Closecover en de namen ontbreken mij nu juist allemaal, maar Afforus heb ik ook nog. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie muziek die je nu nog te weinig hoort, vind ik.
1: Ah, wel, dan gaan we daar direct een verandering in brengen, want je hebt gekozen voor Struggle for Pleasure. Beste Kathleen, ja. Ik wens je heel veel sterkte, zeker de volgende dagen, maar vooral ook genieten van die Minimalistics die eraan komt. Hè.
2: Ga ik zeker doen.
1: Dag Kathleen, ciao.
2: Dag.

All Night. Ja, zo lang gaan we niet doorgaan. Het zou nogal wat geven, zeg. Top request zo heel de nacht door. Alhoewel, nu kan het idee, denk. Ach ja, misschien is ze even op een of andere redactievergadering gooien. Even meegeven dat ik nog altijd op zoek ben naar artiesten van de eerste letter een M is. Er zijn al wel wat suggesties binnengekomen, maar je mag jouw suggestie nog altijd droppen in de Topradio BE-app. Er zijn nog een paar gaten hier in de grote playlist die dan gevuld worden met een artiest met een M. De eerste kerel die eraan komt, die begint niet met een M, dat is Roger Sanchez en Lost. Maar daarna is het weer aan jou. Als je dus een goede suggestie hebt, zoals ik net al zei, dan is het wel nu de moment om die door te sturen.

dat is helemaal waar eigenlijk. Roger Sanchez en Lost. Request the Alphabet. Wat zouden we doen zonder jou? Ja, niks natuurlijk. Ik ben op dit moment op zoek naar artiesten van de eerste letter een M is. En dan komen er zo wat gekke dingen binnen, zoals Remco bijvoorbeeld. Die zou gaan voor de M-kids. Ik ben er ook over het nadenken, beste Remco. Maar goh, je gaat me toch moeten overtuigen, denk ik. Wat heb ik nog allemaal zien passeren? Vince die gaat voor Martin Garrix en Pizza. Daar heb ik ook over nagedacht. Maar Martin Garrix passeert deze week al wel heel vaak, omdat hij onze toptune of the week is. Wel met een andere track van hem. Hij kan dus blijkbaar zingen. Dat heb je alvast al wel gehoord. Dus daarom, beste Vince, ga ik die Martin Garrix eventjes toch voor vandaag in de koelkast stoppen. Ik ga het daar tof vinden, denk ik. Ik kan daar een beetje zingen. Wat ik nog een paar keer heb zien passeren, is een artiest waarvan de titel is. En dat is misschien nog wel een kans hebben dat die straks passeert. Maar goed. Eentje die ik ook heb zien passeren, is onder andere deze hier. ABC. Request the Alphabet. En als ik eerlijk ben, heb ik hem een paar keer zien passeren. Als je, of passeren beter, als je denkt aan een artiest waarvan de eerste letter een M is, dan denken een pak topradioluisteraars aan Mauro Picotto. En bijvoorbeeld aan deze Commodo. Zoals Cliff onder andere. Zoals ook Brecht uit Antwerpen. En ook chef Tendermonde dacht eraan.

0: ik nog even mee wachten. De lichten mogen uit om 9 uur hier in de studio, maar tot die tijd ben jij nog de baas via de topradio. Je hebt de studio favoriete tracks, maar door.
1: Dit is Top. We make a move. Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op Top. Dit is Top.
1: We make you move.
2: Hey guys, ik ben Las Vegas Seas.
3: We make

de Lost voor de vrienden. En Lost Frequencies voor de minder goede vrienden. Lost Frequencies dus en Live It All. Request the Alphabet. Ja, dan zijn we nog mee bezig tot 9 uur. Kan je nog een goede artiest doorsturen van de eerste letter een M is? Al moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat ik vooral al een paar stevige tracks heb zien passeren. En ja, een van die stevige tracks, daar gaan we straks mee afsluiten. Maar wat heeft het onder andere niet gehaald, ondanks dat het perfect voldeed aan de voorwaarden? Ah, wel dit bijvoorbeeld. De andere Joris had deze getipt. Moloko en The Time Is Now had perfect gekund eigenlijk. En ook dit heb ik zien passeren.

Members of Mayday, ja, dat voldoet helemaal aan de voorwaarden. Alleen jammer dat de tijd bijna op is. Maar een goede suggestie was het zeker, deze 10 in 1. Maar er zijn dus, zoals ik zei, nog een paar stevigere knallers binnengekomen. En een van die stevigere knallers ga je straks nog horen vlak voor 9 uur. Het is beloofd. Maar misschien moeten we, voordat die eraan komen, gewoon rustig opbouwen. Wat denk je bijvoorbeeld van de suggestie van Amber uit, Amber uit Herzelen? Amber gaat gewoon voor Mabel en Don't Call Me Up.

0: Mabel, Don't Call Me Up.
1: Top request.
0: Het is hier bijna afgelopen. Ik ben nog altijd op zoek naar een artiest waarvan de eerste letter een M is. Al moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat de afsluiter al bijna bepaald is. Onder andere DJ Massive zie ik je nog passeren als suggestie. Ja, die gaat het dus niet worden. Het is een kleine clash die we voor de gelegenheid nog eens gaan organiseren. En jij mag uiteindelijk bepalen wie het gaat worden. Wat gaan we doen? Wel, bijvoorbeeld Keet uit Oudenburg. Die heeft dit ingesproken via de Topradio BE-app.
2: Come on! The moon! Met blote speakers! Ach, de zotte schijf! Come on!
0: Dat zou dan willen zeggen dat je dit hoort over een kleine 5 minuten. De moon met blote speakers, zoals Akita het heel mooi heeft gezegd. Maar er is er nog een andere kanshebber. Steven, onder andere uit Gent, die gaat voor dus iets met snuiven. Eén van die twee gaat het worden, maar je mag het gewoon bepalen. We doen gewoon nog eens een soort van dance battle bij deze op een maandagavond. Wie van die twee wordt het? Ga je voor nummer 1, Blow the Speakers of Talk for Sniff van de Marco? Wel, dat mag je nu laten weten via de Topradio BE-app. En ondertussen gooi ik nog één track richting jou, waarvan de eerste letter ook een M is. Wat denk je van Milk Inc. bijvoorbeeld? En hun Blackout. Die zit ook tussen de suggesties trouwens in de Topradio BE-app. En ondertussen kan jij laten weten wat het gaat worden. Hè. De Moon is dus nummer 1. Of de Marco is nummer 2.

Milking met de M. En dit is The Moon en Blow the Speakers. Als je daarvoor gestemd hebt via de Top Radio WEP, dan had je een 1 moeten doorsturen. Je kan ook gaan voor deze hier. En dan wordt het dus Sniff als afsluiter van deze avond. Request. Ja, meestal doen we dat niet met een battle, maar ik vond ze allebei zo goed. En ja, er kan er maar eentje eigenlijk de winnaar zijn, dus ik heb het gewoon aan jou gelaten om het op te lossen. En het is op dit moment eigenlijk nog niet bepaald, want dat zie ik hier onderaan. De Bart gaat voor nummer 1, Stef gaat dan weer voor nummer 2. Wat zie ik er ook nog? Kiet, ja, die gaat voor nummer 1. Maar die heeft hij zelf voorgesteld natuurlijk. Blow the Speaker stuurt Koen ook nog door. Bert gaat voor alle twee. Ja, maar Bertje, dat mag niet, dat mag niet. Hannes gaat voor nummer 1. Amber, die daar net al mee had aangevraagd, zit ook nog in de topradio bij EAP. En ze zit in het team van Kiet, dus dat wil zeggen nummer 1. Ja, ik ga hier dringend moeten stemmen eigenlijk, of tellen beter. Sven gaat ook nog voor nummer 2. Goed, ja, we gaan het afkloppen. Hè. Wie uiteindelijk is de winnaar geworden? Je gaat het ontdekken over, laten we zeggen, een paar seconden. En die paar seconden die zijn nu afgelopen.

0: en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. Ze behoren tot dezelfde groep. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
2: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijns in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
1: En dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten, zoals groente en fruit. Als we vanavond aangevallen worden, zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan, onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen oorlog verwacht. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.